0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Banga Hanga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

just doing time we please. Better new land.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: ten noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: 2 heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg verre...
0: Dit is Radio 80 voor Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80 voor Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangara van zangeres Dara kreeg verre meetpunt van de jury. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand op de EL tweede plaats. En hier weer derde. Afvolgen als tegenbaan met zon weer voor 12.5 graden. Dit was het journaal.
2: Het is even van de AB. En men leidt het tempel op de... En over de even geïnformeerd.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: PCC-leerlingen hebben zich ook dit jaar massaal ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De PCC-actiedag 2026 heeft het recordbedrag van 35.408 euro opgebracht voor Villa Joep. Op maandag 11 mei overhandigden de leerlingen vanuit verschillende vestigingen van het PCC officieel de cheque aan Joyce van Meij, vrijwilliger van Villa Joep.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Cafés en restaurants in Uitgeest, Castricum en Heiloo mogen komende zomer langer open blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal. De horeca mag tot een uur na afloop van de wedstrijd open blijven, zodat bezoekers de wedstrijd kunnen afkijken. Ondernemers moeten dat wel vooraf melden bij de gemeente. De verruiming geldt alleen binnen. Terrassen sluiten op de normale tijd. Alkmaar en Dijk en Baard maken zich zorgen over plannen van de provincie voor bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie wil het terrein mogelijk aanwijzen als industrieterrein van provinciaal belang. Volgens de gemeenten is dat te streng en komt er dan minder ruimte voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege woningbouw langs het Alkmaars kanaal. Ook vrezen zij extra druk op de toch al schaarse bedrijventerreinen in Noord-Holland-Noord. D66 Dijk en Waard heeft een nieuwe voorzitter. Jacob Hilbrands neemt het stokje over van Michael Veelders, wiens termijn erop zat. Hilbrands was eerder al actief binnen D66 en moet met zijn ervaring helpen bij de plannen van de partij voor de komende jaren. Volgens fractievoorzitter Daan Pfeiffer kan Hilbrands een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van D66 in Dijk en Waard. Twee auto's zijn vrijdag aan het einde van de middag hard op elkaar gebotst op de kruising van de Rustenburgerweg en de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Waarschijnlijk ging het mis door een voorrangsfout. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was er korte tijd verkeershinder. De politie onderzoekt de oorzaak verder. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Michan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Michan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: Indien en Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wel bespreken. En dan ja, de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, ja, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd ja, te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan, ja, en dan de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad. Hè? En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds. Hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik, ja, ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat, ja, gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum met Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi.
0: Ja.
1: En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug. Hè?
1: Nou, zeker.
0: Neem het mee.
1: Ja.
0: Ik zei het net al, nou, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, ja, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, ja, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloedonderzoek, hè, ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, je weet, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: ja, zeg, ja, het wel als het niet overgaat,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Maar ja, dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer.
1: Ja.
0: Dus dan ja, de relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, ja, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: Goed, ja. Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En dan, nou ja, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook ja, eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun... hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar ja, zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon vervelend.
0: En als er bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken. Ja. En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat is natuurlijk een boodschap.
0: En opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja, en teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
0: zowel de ziekte van Lyme als bij mens en dieren.
1: Ja, bij mens en dier. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog niet praten over roker zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee. Ja, dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms op.
1: Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En ja, huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar zo, hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Oh. Of nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Vier hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws.
0: Dus
1: gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisettevrager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je de volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja,
1: dus dat
0: kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even,
0: Bij deze. lisettevrager@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we weer een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie.

0: centrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: in je zet praktijk Eugenie van de Veendagse Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè, je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè, dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja, het is... kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder de been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet, dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift.
0: Ja.
1: En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij, worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van, nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Deze,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
1: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten.
0: Ja.
1: En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen. Dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja. Leuk.
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we in het verleden nog al over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je dan heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje.
1: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie, een voetmassage of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, dus in principe wel.
0: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven. Dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren. En gaan toepassen in ons leven.
0: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de Hartelijke Voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat ook duidelijk is. Want dat is,
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de Hartelijke Voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp. Is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
0: te geven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Suzie.
1: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, ja, dat ik hier bij je mag zijn.
0: Ja,
1: en,
0: graag gedaan.
1: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
0: Ik kom helemaal gezellig. Dat lijkt me gezellig.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
3: De jaren 70.
2: De jaren 80.
3: De jaren 80.
2: De jaren 90.
3: De jaren 90.
2: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
3: Hit Dossier.
2: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Cafés en restaurants in Uitgeest, Castricum en Heilo mogen komende zomer langer open blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal. De horeca mag tot een uur na afloop van de wedstrijd open blijven, zodat bezoekers de wedstrijd kunnen afkijken. Ondernemers moeten dat wel vooraf melden bij de gemeente. De verruiming geldt alleen binnen. Terrassen sluiten op de normale tijd. Twee jongens werden in de nacht van 14 op 15 februari rond 2 uur mishandeld en beroofd op station Castricum. Eén slachtoffer werd meerdere keren geslagen. De ander moest spullen afgeven, waaronder een jas. De politie gaf 4 verdachten tot deze week de tijd om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Daarom worden binnenkort herkenbare beelden van de verdachten openbaar gemaakt. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op Sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moet verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Cafés en restaurants in Uitgeest, Castricum en Heilo mogen komende zomer langer open blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal. De horeca mag tot een uur na afloop van de wedstrijd open blijven, zodat bezoekers de wedstrijd kunnen afkijken. Ondernemers moeten dat wel vooraf melden bij de gemeente. De verruiming geldt alleen binnen. Terrassen sluiten op de normale tijd. Twee jongens werden in de nacht van 14 op 15 februari rond 2 uur mishandeld en beroofd op station Castricum. Eén slachtoffer werd meerdere keren geslagen. De ander moest spullen afgeven, waaronder een jas. De politie gaf 4 verdachten tot deze week de tijd om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Daarom worden binnenkort herkenbare beelden van de verdachten openbaar gemaakt. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op Sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moet verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

geluk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem gade.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorel en Bergen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorel en Bergen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zaterdagmiddag zijn een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen op de Berenkoog in Alkmaar. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is na behandeling in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekend. De scooter raakte volledig vernield en ook de auto liep schade op. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Alkmaar en Dijk en Waard maken zich zorgen over plannen van de provincie voor bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie wil het terrein mogelijk aanwijzen als industrieterrein van provinciaal belang. Volgens de gemeenten is dat te streng en komt er dan minder ruimte voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege woningbouw langs het Alkmaars kanaal. Ook vrezen zij extra druk op de toch al schaarse bedrijventerreinen in Noord-Holland-Noord. Een automobilist en een fietser zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Zomerweg in Castricum. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 nadat de bestuurder de fietser over het hoofd zag. De vrouw is nagekeken in de ambulance vanwege pijnklachten, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen en het ongeval af te handelen. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos over wegwerkzaamheden in de Voorstraat en Prins Hendrikstraat vanaf 1 juni midden in het toeristische seizoen. Ze vinden de planning onbegrijpelijk en zeggen dat de gemeente te laat heeft gecommuniceerd. Volgens ondernemers zorgen eerdere werkzaamheden al voor files en omzetverlies. Ze vrezen nu opnieuw overlast, klachten en annuleringen en vragen om uitstel tot na de zomer. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Voor de kust en Duinstreek.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers. Je vindt

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorl en Bergen 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ik was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Woningcorporatie Woonwaard wil 63 woningen in het Bloo-kwartier in Alkmaar renoveren. De huizen zijn verouderd en krijgen een grote opknapbeurt. Bewoners moeten tijdens de verbouwing tijdelijk ergens anders gaan wonen. Daarvoor stelt Woonwaard logeerhuizen beschikbaar. De renovatie gaat alleen door als minstens 70% van de bewoners akkoord gaat. Zaterdagmiddag zijn een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen op de Berenkoog in Alkmaar. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is na behandeling in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekend. De scooter raakte volledig vernield en ook de auto liep schade op. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Een automobilist en een fietser zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Zomerweg in Castricum. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 nadat de bestuurder de fietser over het hoofd zag. De vrouw is nagekeken in de ambulance vanwege pijnklachten, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen en het ongeval af te handelen. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op Sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moeten verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwert vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file vanuit Friesland tussen Breesanddijk en Den Hoever 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A10, de Ring van Amsterdam, staat file door werkzaamheden tussen Amsterdam-West en Buitenveldert 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberdaar.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A1 naar Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Muiden heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A7. Van Heerenveen naar Hoorn. Tussen Breesandijk en Den Oever. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar heb je tussen Schorrel en Bergen 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Castricum begint eind mei met werkzaamheden aan de fietspaden en fietsstroken rond de rotondes aan de Smeedslaan. De paden zijn volgens de gemeente te smal geworden, onder meer door de toename van elektrische fietsen. Daarom worden ze opnieuw ingericht en breder gemaakt. Tijdens de werkzaamheden, die duren tot de zomer, zijn de rotondes afgesloten voor doorgaand verkeer. Cafés en restaurants in Uitgeest, Castricum en Heilo mogen komende zomer langer open blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal. De horeca mag tot een uur na afloop van de wedstrijd open blijven, zodat bezoekers de wedstrijd kunnen afkijken. Ondernemers moeten dat wel vooraf melden bij de gemeente. De verruiming geldt alleen binnen. Terrassen sluiten op de normale tijd. Alkmaar en Dijk en Waard maken zich zorgen over plannen van de provincie voor bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie wil het terrein mogelijk aanwijzen als industrieterrein van provinciaal belang. Volgens de gemeenten is dat te streng en komt er dan minder ruimte voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege woningbouw langs het Alkmaars kanaal. Ook vrezen zij extra druk op de toch al schaarse bedrijventerreinen in Noord-Holland-Noord. D66 Dijk en Waard heeft een nieuwe voorzitter. Jacob Hilbrands neemt het stokje over van Michael Veelders, wiens termijn erop zat. Hilbrands was eerder al actief binnen D66 en moet met zijn ervaring helpen bij de plannen van de partij voor de komende jaren. Volgens fractievoorzitter Daan Pfeiffer kan Hilbrands een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van D66 in Dijk en Waard. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je tussen Breezandijk en Den Oever nu 20 minuten vertraging. En de N242 van Heerhugowaard naar Alkmaar. Dus Heerhugowaard en knooppunt Kooimeer is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Echteldaalzee op deze 17 mei 2026 is dit weer een nieuwe Zondagsport 80. Met voor vandaag op Radio 80 2 wedstrijden. VV Bergen speelt en VV Egmond speelt. We gaan als eerste naar de wedstrijd VVHSV 1 tegen VV Egmond 1. Ja, we gaan in de tweede klasse aan naar Sportpark Maalwater in Heilo. Bim Groen, goedemiddag.
4: Ja, maar misschien kun je toch het beste eerst even naar Peter, want hier worden de opstellingen worden voorgelezen en dat geeft een enorm kabaal, dus het kan niet bovenuit komen.
3: Dan gaan we eerst even naar de wedstrijd VV Bergen 1 tegen KFC 1. Die wordt vandaag ook gespeeld in de tweede klasse A. We gaan naar Sportpark De Kiefthoek in Bergen. Peter Stadegaard.
5: Een hele goede middag hier vanaf de Kiefthoek, waar een lekker zonnetje is doorgebroken. Hier worden ook de opstellingen voorgelezen. Dus wat dat betreft, maar ik praat er gewoon even doorheen, want ik sta ver af van de geluidsinstallatie. Terwijl er wel een jonge man met een flinke trommel hier dicht bij mij in de buurt staat. Dus wat dat betreft moeten we daar even voor oppassen. We spelen vandaag een wedstrijd in de onderste regionen van de tweede klasse A. De ploeg van KFC staat er nog slechter voor dan Bergen. En ja, staat 3 punten achter. En ja, dan is het natuurlijk zaak voor de ploeg uit Koog aan de Zaan om hier te winnen. Bergen zou er hele goede zaken doen als men hier deze wedstrijd in minst om zal zetten. Maar goed, dat zal niet eenvoudig worden, want de ploeg uit Koog aan de Zaan is tot de tanden toe gewapend hier naartoe gekomen. Dus wat dat betreft moeten we even kijken wat het allemaal op gaat leveren. Rond een uur of 4 weten we waarschijnlijk meer. Hier gaan we zo beginnen. Het scheidsrechter heeft in ieder geval de TOS verricht. En spreek nog eventjes met wat mensen op de middenstip. Maar de stand is natuurlijk bij aanvang nog steeds 0 tegen 0.
3: U hoort dat van onze verslaggever Peter Stadegaard. We zijn klaar voor de wedstrijd VV Bergen 1 tegen KSC 1. We blijven deze wedstrijd volgen tot 4:00 vanmiddag. Inmiddels hoop ik dat de opstelling klaar is. We gaan naar de wedstrijd VV HSC 1 tegen VV Egmond 1. Wim Groen.
4: Ja, nou, ik denk dat de speaker nu eindelijk klaar is met zijn informatie. En dan kan er gewoon verder gevoetbald worden. We zijn hier inmiddels 1 minuut onderweg in de wedstrijd HSV tegen VVF. Een wedstrijd waarbij voor beide teams geldt dat er heel veel belangen op het spel staan. Want bij winst weet HSV dat ze vrijwel zeker kampioen kunnen gaan worden. Alleen hangt het natuurlijk wel dan af van de resultaten van ZAP. Die spelen vandaag tegen Bloemendaal. Maar HSV heeft 3 punten voorsprong, maar wel een iets minder doelsaldo dan ZAP. Dus het is nog niet helemaal definitief beslist. En Egmond, ja, die staan op de derde plaats. Ze hebben de laatste tijd niet echt de meest beste resultaten behaald. Ik heb het nog even nagekeken. De laatste 5 wedstrijden slechts 2 doelpunten voor weten te scoren. Dat en 3 nederlagen de laatste wedstrijden. Dat betekent dus dat Egmond wil het nog een keer in aanmerking kunnen komen voor een deelname aan de na-competitie. Vandaag hier met de punten moet zien te pakken en die mee naar huis te nemen. Maar dat is nog een hele opgave nu ze tegen de koploper HSV in de tweede klasse spelen. We gaan het meemaken. Er staan nu 2 minuten wedstrijd te spelen op 12 minuten op de klok. De stand is nog 0-0.
3: En uiteraard blijven wij ook bij Radio 80, het programma Zondag Sport 80, deze wedstrijd in de tweede klasse A. VVHSV 1 tegen VV Egmond 1 volgen tot 4 uur vanmiddag. Dat natuurlijk vanaf Sportpark De Maalwater in Heilo met onze verslaggever Wim Groen. Ik ben Herman van Kampen.

0: Banana Rama tijdens zondagsportachtig op deze zondag, de 17 mei 2026 vanuit Studio Zuiderduin. En we gaan natuurlijk weer even terug naar de velden. De wedstrijd VV HSC 1 tegen VV Egmond 1. We gaan naar Wim Groen.
1: Ja, Herman, hier zijn we inmiddels 6 minuten onderweg in de wedstrijd ASV tegen VV Egmond. En ja, er is nog eigenlijk weinig gebeurd. Wel is ASV meer in balbezit en al een paar keer voor de goal van keeper Zwartkruis verschenen. Maar daar hebben zich nog geen gevaarlijke situaties voorgedaan. Nu mag Egmond proberen uit te breken op rechts met via Jordin Kool. En Jordin draait naar binnen en praat dus, ja, zijn medespeler Joey Groen. Die mee opkomt en daar slaat hij die over. Maar die bal die komt toch nog weer een keer bij Jordin terecht. En hij probeerde Jeffrey Kleibroek die bal te controleren om voor het eerst een keer gevaar te stichten voor de goal van HSV. Maar dat ging voorlopig nog even niet door, want HSV is opnieuw in balbezit. En dan worden ze gestoord door tegenhouden door Centrum. Maar toch zien ze kans om uit te breken. En dan gaan ze over links breken ze uit. Daar kijken waar ze er. De linker spits die kap naar binnen, maar dat schot wordt geblokt. En dat betekent dus dat HSV zo dadelijk een corner mag nemen over vanaf de linkerkant. Dat geeft mij even de gelegenheid om iets over de opstelling van Egmond te zeggen. Pim Belleman ontbreekt vandaag ook, net als vorige week, in de opstelling. En hij wordt vervangen door Joey Groen. Geen familie van mij trouwens. Dan hebben we achterin... De bekende namen, Tico Tervoort, Jelle Zomerdijk en linksachter Jordi Kruijf. En nu wordt die bal ingekopt door nummer 10. Heel simpel, nummer 10 is, en die heb ik nog net niet op mijn wedstrijd formuleerd aan. Maar, dus ik kan niet zo... En daar ging keeper Zwartkruis niet helemaal vrij uit in mijn beleving. En die bal, die dacht hij heeft hem, maar hij ging toch onder zijn lichaam door en dan rolde hij dus zo in de goal. En daardoor staat HSC al heel snel op voorsprong in deze wedstrijd. En dat is iets wat Egmond niet kan gebruiken. Want dat is de laatste wedstrijd. Iedere keer aan de hand dat je al snel op een 1-0 achterstand komt. En dat je dus vanuit zo'n positie moet proberen de boel al recht te trekken. En ik heb het er straks in mijn inleidende praatje al gezegd. Een doelpunt te maken is bij Egmond op dit moment heel, heel erg moeilijk. Maar ik was gebleven bij de optelling. Op links hebben we dan Jordi Kruijf, die nu op het balbezit is. Het middenveld bestaat uit een Tom Groot, Mike Twisk en Jeffrey Kleibroek. En verder hebben we Sam Tromp, Daan Groot en Jordi Kool. Dat zijn de basis zelf die het vanmiddag moeten doen. En tot nu toe dus, loopt het even verkeerd af. Ja, eigenlijk een heel simpele bal leek het in mijn optiek. Ik denk, hij heeft hem gewoon vast, keeper Zwartkruis. Maar dat was dus niet zo. En nu is het Jordi Kool die op rechts doorspreekt op snelheid. En dit gaat ten koste van een corner. En mag Egmond een corner gaan nemen vanaf de rechterkant. En even kijken wie zich daarmee gaat belasten. Ik zie nog niemand naar de cornervlag, maar ik vermoed dat het Jordi Kool zal zijn. En dan zie je ook dat Jelle Zomerdijk naar voren gaat. Nee, het is Jeffrey Kleibroek die waarschijnlijk die corner gaat nemen. Dan gaat die corner, die komt van rechts. En het duurt toch even voordat die genomen wordt.

0: Goed, komt die bal voor de goal. En dan wordt hij door de defensie van HC wordt hij weggewerkt en over de zijlijn. En dan mag Egmond zo dadelijk een ingooi gaan nemen. We hebben hier 9 minuten op de klok. Stand 1-0 in het voordeel van HC.
1: Ja, we hoorden onze verslaggever Wim Groen natuurlijk vanaf Sportpark Maalwater in Heilo in de tweede klasse A. VV HSV 1 tegen VV Egmond 1. Stand momenteel 1-0 in het voordeel van VV HSV, gescoord door nummer 10. Er wordt natuurlijk ook nog steeds gespeeld in Bergen. Peter Stadegaard.
2: Dat klopt inderdaad. Wij zijn, even kijken, de kleine 9 minuten onderweg. Stand hier is nog steeds 0 tegen 0. Nog geen echte grote kansen gehad voor beide teams. Men is een beetje aan het aftasten en aan het zoeken waar de gaatjes liggen. Maar dat heeft tot nu toe nog niet geresulteerd in echte uitgespeelde kansen. Wat de opstelling van Bergen betreft kan ik melden dat die ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Zouaven op 1 plek is gewijzigd. Tim Lutjes is op het middenveld teruggekeerd naar zijn schoolreisje met zijn klas naar, ik geloof dat het ergens op de Waddeneilanden was. Maar dat is in ieder geval zo dat hij op het middenveld is geposteerd. En dat betekent dat Bart Oldeboom naar de bank is verhuisd. En een hoop in ieder geval in de tweede helft, of in ieder geval als het nodig is, nog in bal. Invallen. Momenteel heeft de ploeg van KFC balbezit via het centrale verdedigingsduo die de bal even heen en weer speelt. En Bergen gaat weer verdedigen op de voorwaartse beweging. En dat betekent dat men probeert eraf tussen te komen. Maar men laat de bal aan de ploeg uit Koogaanders aan. Die nu probeert via een crossbal door te spelen. Er zit wel een hoofd van Rodi de Vent tussen, waardoor die bal wat van richting wordt veranderd. Maar KFC kan de bal oppakken. En Bergen moet proberen om via een wat fysiek geweld aan die bal te komen. Dat lukt wel. En dat betekent dat een diepe bal richting Jaren Grotehuis aan de linkerkant van het veld terechtkomt. Maar die bal gaat met rare capriolen omhoog, waardoor er dus weinig controle over de bal is. En nu wordt er een stevige overtreding gemaakt, waardoor een van de KFC-spelers ter aarde stort en scheidsrechter eventjes moet gaan ingrijpen. De scheidsrechter vandaag is meneer Zuidam uit Hoofddorp, die we ook al een keer gehad hebben volgens mij. Maar goed, dat weet ik niet uit mijn hoofd. In ieder geval is er een vrije trap toegekend aan KFC. En de verzorger van de ploeg uit Koogaanders aan is eventjes op het veld om wat oplapwerkzaamheden te verrichten. Klok staat inmiddels op 10 minuten en 42 seconden met een tussenstand van 0 tegen 0.

0: Met uw zeerste ingeschakelde zingzonde, goedemiddag op deze 17 mei 2026. Dit is Zondagsport 80 op Radio 80. En we volgen vandaag twee wedstrijden. We gaan weer even terug naar de wedstrijd VV HSV 1 tegen VV Egmond 1. Sportpark De Maalwater in Heilo, de tweede klasse A. Wim Groen.
1: Ja, Herman, en ik heb geen goed nieuws te vertellen voor de luisteraars in Egmond. Want zojuist is HSV op een 2-0 voorsprong gekomen. Het was de nummer 7, Jairo Fernandes, die van buiten de 16 hard en laag in de rechter benedenhoek de bal langs keeper Zwarthuis speelde. En die was erop kansloos. En zodoende is het al na een kwartier spelen een 2-0 achterstand voor Egmond. Dus dat wordt voor Egmond vanmiddag een hele, hele moeilijke opgave om hier nog een goed resultaat te halen. Want HSV is op dit moment de bovenliggende partij, waarbij Egmond wel iets mag proberen. Maar wat ik bij Egmond al zo lang mis in deze competitie is dat, en dat zie je wel bij meer wedstrijden, dat ze nooit eens proberen om een schot van buiten de 16, vanuit de tweede lijn, zoals ze dat dan hadden stond. En oeh, en nu was het Martijn Dahlia die gevaarlijk doorschot. Maar dit keer schoot hij de bal hard in, maar op de voet van keeper Zwartkruis. En daardoor wordt een verdere achterstand voorlopig voorkomen. Maar hij heeft zichzelf daar wel bij geblesseerd. En hij ligt nu op het veld in het 16 meter gebied. Dus het spel ligt even stil. Ik had nog niet genoemd vandaag de arbiter, de scheidsrechter. En de scheidsrechter vandaag is de heer Kooi. En ik zie ook eventjes dat Tom Groot even naar de kant gaat om informatie op te halen bij de technische staf. En Tim Emmerich die probeert hem nog iets toe te wijzen, even aan wat tactische tips door te geven. De speler van HSV staat inmiddels weer overeind. En die kan zo te zien het spel wil dadelijk hervatten. De scheidsrechter geeft nog een raam Emmerich die probeert hem nog iets toe te wijzen, even aan wat tactische tips door te geven. De speler van HSV staat inmiddels weer overeind. En die kan zo te zien het spel wil dadelijk hervatten. De scheidsrechter geeft nog een aanwijzing en het spel wordt ervat door een ingooi van Egmond. Maar omdat de HSV de bal uitgespeeld had, is het de Jordi. Die ziet ook nog geen oplossingen. Nou, Egmond durft het nog niet om die bal diep te spelen. Dat speelt nog steeds rond. En dan gaat Sam Tromp, die schakelt Daan Groot in. En dan mag hij doorzetten. Ja, en dan hebben we daar in de 19e minuut een doelpunt van Sam Tromp. En het leuke hierbij om te vermelden is dat hij de laatste wedstrijd dat Egmond won, dat was thuis tegen SVA. Hij toen ook het enige doelpunt maakte en dat was toen het winnende goal. Maar nu hebben we hier na 20 minuten spelen een stand op het scorebord staan van 2-1 in het voordeel van HSV.
0: Rond Egmond terug te komen. 2-1 in het voordeel nog steeds van VSV. Wordt ook nog steeds gespeeld in de Gestadegaard.
2: Hierin zijn we inmiddels even kijken. Kleine gesloten 0 tegen 0. Misschien meer is voor de ploeg. In ieder geval spelers die er weer staan te pakken. Niet met door moet al vaak achteruit. Dat weet je, het

0: PSV. Wordt ook nog steeds gespeeld in de Gestadegaard.
1: Hierin zijn we inmiddels even kijken. Kleine gestalte 0 tegen 0. Misschien meer is voor de ploeg. In ieder geval spelers die er weer aan te pakken. Niet dat je door moet al vaak achteraan. Dat weet je het.
0: PSV. Wordt ook nog steeds gespeeld in de Gestadegaard.
1: Hierin zijn we inmiddels even kijken. Kleine gestalte 0 tegen 0. Misschien meer is voor de ploeg. In ieder geval spelers die er weer aan te pakken. Niet dat je door moet al vaak achteraan. Dat weet je het. Die probeert even kijken. Even nog te stoppen. Maar dat gaat. Moet er nog ook nog gestolen. Want hij kwam uit. Het is niet handig. Maar voorzitter, in ieder geval geen. Van.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

gevonden, zoals je in Ida-boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte.

0: Dan ging je terug naar 1975 met deze plaat. De wedstrijd VV Bergen 1 tegen KFC 1 vandaag. En VV HSV 1 tegen VV Egmond bij Zondag Sport 80. We gaan weer naar deze tweede genoemde wedstrijd. Wim Groen.
1: Ja, en inmiddels exact een half uur spelen op de klok. En de stand is nog steeds 2 in het voordeel van HSV. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat Egmond wat beter in de wedstrijd is gekomen na die tegentreffer. Want er is wat meer bal. En niet dat dat altijd grote kansen heeft geleid. Maar ze zitten wat meer aan de bal. Ze kunnen ook wat meer richting de goal van HSV spelen. En zojuist was het Jordi Cruijff die de overlinks door mocht gaan. De achterlijn halen. Maar zijn voorzet die was niet scherp genoeg om een medesteller te bereiken. Die viel gewoon in de handen van keeper Sam Klaver van HSV. En kort daarna was het Jeffrey Kleibroek die een schotje mocht afgeven op de richting de goal van HSV. Maar die bal die ging net naast. Dus dat leverde ook geen gevaar op bij de defensie van HSV. HSV nu in balbezit. En die willen gaan opbouwen. Egmond laat zich zakken om dan te proberen op snelheid eruit te kunnen komen. Maar die bal die wordt diep gespeeld. Maar die wordt heel diep gespeeld. Want die bal die gaat zo hard dat hij over de achterlijn verdwijnt. En dat keeper van Zwart thuis de bal opnieuw in het spel mag gaan brengen. En hij neemt er gewoon even de tijd voor. Legt hem rustig neer op de lijn van zijn doelgebied. En dan speelt hij die bal richting Tico tevoren. Tico tevoren legt hij terug. En toen hadden we twee spelers van HSV aankomen op. Maar Stan is heel resoluut. Die schiet die bal gelijk. En dat kan gelijk leiden tot een uitbraak van Sam Tromp. Maar Sam Tromp werd net Jordin Kool niet te bereiken. Jordin die toch speelfit is. Nadat hij vorige week geblesseerd het veld moest verlaten. Waarbij hij een stevige blessure toch had. Maar gelukkig laat afraf allemaal beter vallen. En kan hij gewoon vandaag zijn wedstrijd spelen. Nu is het keeper dan Zwartheid die bal weer richting Tico te voorpen. En dan gaat hij weer even terug naar Stan. Stan geeft weer een diepe bal. Nu richting Daan Groot. Maar Daan die probeert dan een balletje breed te leggen op Jordi Kruip. Maar daar zat van HSV zat daar Siem Karels tussen. Zodat Egmond niet verder kon om de bal aanval te gaan opbouwen. Nu is het Mike Twist in balbezit. Die bereikt Jordi Kruip. Jordi wordt fel op uitgezeten door zijn directe tegenstander, die Siem Klaver. Maar Jordi blijft in balbezit. En die gaat nu een beetje zwerven over het veld. Die zoekt nu de rechterkant op. En Tico de Voort die staat met zijn handen zo te gebaren van, ja, waar moet ik die bal naartoe spelen? En dan gaat hij toch richting Jeffrey Kruip. Jeffrey Kleibroek, ja, maar dan zit er net na de paasje van Daan Groot zit er toch weer een speler van HSV tussen. En dan gaat de bal weer verder rond, maar opnieuw is het Egmond in balbezit. En dan gaan ze rustig weer de bal rondspelen. Je moet heel voorzichtig zijn tegen deze tegenstander. En wat Egmond nu probeert te spelen, hebben ze de hele competitie al veel meer gedaan. Met veel mensen achterin houden en dan probeert van achteruit een in de omschakeling naar voren te gaan. En probeer het gevaar te stichten in de defensie van de tegenstander. Maar nu is het, die bal werd wel diep gespeeld, maar die werd teruggespeeld. En er was plausie weer bij Tico de Voort. Inmiddels is Jordi Kruijver in balbezit. Die legt hem nu breed op Tom Groot. En Tom Groot die zoekt Daan Groot. En Daan Groot speelt die bal heel breed. Helemaal naar de andere kant, naar Jordi Kool. En nu, ja, er zijn wel 6 spelers van HSV, maar Jordi gaat de 16 binnen. Probeert Jeffrey Kleibroek te bereiken, maar dat gaat net niet door. En dan komt die bal, wordt uitverdedigd, maar Egmond is nog steeds in balbezit. En nu is het Joey Groen die bal voorzet richting Sam Tromp, maar die wordt weggekopt. En dan komt hij terecht bij de Jordi Kruijf, ja, en die wordt even vastgehouden. Maar de scheidsrechter vindt het goed en laat het doorgaan. En ook dit liet hij nog even doorgaan, want Jordi werd nog even licht aangetikt, waardoor hij uit balans was. En dat het was onvoldoende in de ogen van de scheidsrechter om hier een vrije trap te krijgen. Nu gaat Joey Groen in de achterkant gaat hij proberen trucjes uit te halen, maar hij herstelt zich dit met een goede slijding. En dan kan Egmond gaan proberen op te bouwen. En dat is mooi een moment om door te schakelen naar Peter. Want Berger speelt vandaag natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd. Want volgende week zijn die vrij. Dus die moeten vandaag eigenlijk het behoud in de tweede klasse zien vasthouden. En Peter, gaat dat lukken?
2: Nou, tot nu toe is het nog steeds 0 tegen 0. En ja, het is echt een wedstrijd waarin de kansen erg schaars zijn. Beide ploegen zijn eigenlijk nog niet echt gevaarlijk geweest. Als Bergen dan op een gegeven moment de corner krijgt, dan wordt hij of op het dak van het doel gespeeld of over de goal heen. Dus wat dat betreft, ja, als je dan voor de goal moet komen, dan is het zo dat Bergen dat verzuimt. Nu misschien een balletje op Diara Groothuis. Die krijgt even een setje, waardoor hij uit balans raakt en niet aan die bal kan komen. En die bal dus doorstuitert richting de keeper van KFC, die de bal makkelijk mee kan geven aan de linksachter, die wat metertjes kan maken, omdat Stijn Vrasjonker verkiest om in ieder geval het veld klein te maken. Dan komt er een crosspas richting de spitsen van KFC. En dan wordt een van de spelers, die probeert bij Noah Kok voor te glippen, om dat zo mooi te zeggen. Maar uiteindelijk komen beide spelers met elkaar in botsing. En dan zal er waarschijnlijk nog sprake zijn van een hoofdwond. Want er was een kopduelletje wat aan de gang was. Beide spelers liggen in ieder geval op de grond. En dat betekent dat de wedstrijd even stil ligt. Klok staat inmiddels op ruim 34 minuten met een tussenstand van 0 tegen 0.

0: Dit is zondag Sport 80 van 17 mei 2026 op Radio 80. De volgende wedstrijd, VV Berg 1 tegen KFC 1. Momenteel de stand 0-0. En we volgen de wedstrijd VV HSV 1 tegen VV Egmond 1. De stand 2-1 in het voordeel van VV HSV. Is dat nog steeds zo, Wim Groen?
1: Nee Herman, je hoort het al aan mijn stem. Het is in de 39e minuut is het 2-2 geworden door een doelpunt van Mike Quist. Het was eerst een aanval van Egmond door het midden, waarbij Daan Groot, de klasse van de keeper van HSV, Sam Klaver, testte. Die wist die bal weg te tikken, maar dat ging wel ten koste van de corner. En die corner die werd van links werd genomen, kwam hoog voor de goal. Werd teruggekopt. Ik dacht dat het door Jelle Zomerdijk was teruggekopt. En daar kwam Mike Twist inlopen. En Mike die aarzelde geen moment. En vanaf de rand van de 16 schoot hij die bal hard langs keeper Sam Klaver. Waardoor het na 39 minuten spelen een stand van 2-2 op het scorebord is gekomen. En dat vind ik toch knap van Egmond. Dat ze dus na die snelle 2-0 achterstand nu zo snel teruggekomen zijn. Tot in ieder geval een gelijke stand. De wedstrijd is natuurlijk nog lang niet gespeeld. Maar we zijn nog niet naar bij het Russia. Maar ik heb het er straks al genoemd. Egmond, het komt wat meer in de wedstrijd. Is er wat meer in de bal. Is wat rustiger geworden. Alleen bij iedere uitval van ASC is het toch wel dreiging voor de goal van keeper Zwart. Nu is het opnieuw de nummer 10. Ik heb een heel lijstje met namen gekregen. Maar ik heb van ASC, maar de nummer 10 die staat er bij mij niet op. Maar nu is ASV nog steeds in balbezit. Opnieuw is die nummer 10 in balbezit. En die probeert dus ook een gaatje te vinden in de ruimte van de 16. Maar zijn schot, dat levert geen enkel gevaar op. En dan is het keeper van Zwartkruis. Die zo dadelijk een doeltrap mag gaan nemen. En dat is een mooi moment om even door te schakelen naar Peter bij de wedstrijd Bergen KFC.
2: Bij Bergen KFC is het nog steeds 0-0, terwijl nu de Groothuis misschien op de achterlijn een kunstje gaan uithalen. Maar de verdediging van KFC staat paraat en kan die bal eigenlijk vrij makkelijk wegwerken. Waardoor Ryan Doeders weer eventjes aan de bak moet om de bal naar Tim Bloetjes te koppen. Die speelt er wat kort en dan valt er een speler van KFC over de voet van de Bergenspeler heen. En dat betekent dat de scheidsrechter een vrije trap moet gaan toekennen aan KFC. En ook Bergen een gele kaart krijgt. En wordt ook, ik denk ook wel dat het terecht is. Bergen kreeg na 39 minuten wel een goede kans waarbij een aanval bij Milo de Vet op zijn voet terecht kwam. De keeper die raakte de bal. Ik denk niet dat hij het zelf wist, waardoor die bal uit het doel bleef. En daardoor niet in een doelpunt werd omgezet. Nu heeft KC in ieder geval de bal en die wordt even rustig rondgespeeld. Even naar Wim om te kijken hoe het in de slotfase in Heilo is.
1: Nou, HSV probeert aan te dringen en in de 43e minuut wordt er nu en dan gaan ze erdoor. Maar het is Tico de Voort die de bal afschermt en dan probeert de medespeler te bereiken. Maar dat lukt niet, want hij speelt de bal in de voeten van een HSV-spel. En dan is HSV nog steeds in aanval over links. En er wordt even schot, het is nu die Fernandes die de bal voorzet. Maar Jelle Zomerdijk onderschept die bal en die is heel resoluut. Die schopt die bal gelijk, maar weg. Zomaar zien van, laten we eerst maar eens proberen deze stand op het scorebord te houden tot het rustsignaal. Zodat we dus zo dadelijk nog een en ander kunnen bespreken van hoe ASV in de tweede helft kunnen gaan bestrijden. Nu is het, opnieuw is het ASV dat nog een aanval opzet over rechts dit keer. Maar weer is het Jelle Zomerdijk die bal wegkopt en die bal die komt terecht bij Jeffrey Kleiberg. Die dribbelt nog met die bal en dat is wel aan Jeffrey op zich altijd van toevertrouwd. En dan uiteindelijk speelt hij dan Joey Groen in en Joey Groen gaat naar Jelle Zomerdijk. En dan mag Jordi Kruip proberen om over links de aanval voor Egmond op te zetten. Hij houdt eventjes in, zit een directe tegenstander tegenover en dan gaat hij door en dan is het de bal en dan weet hij Sam Tromp te bereiken. Sam kan die bal niet helemaal goed controleren en ten koste van een overtreding wordt er gefloten en de scheidsrechter geeft hiervoor een gele kaart aan Sam Tromp. Het was ook een vrij pittige overtreding. De klok staat hier inmiddels op 45 minuten en ASV mag zo dadelijk een vrije trap gaan nemen. Peter, wordt er bij jou nog gespeeld?
2: Hier wordt er nog gespeeld en de ploeg van KC breekt uit over de linkerkant van het veld. En dan moet de bal voor de goal komen, maar ja, daar loopt niemand tegenaan. En dan wordt hij wel weggewerkt, maar dat is ook die tegenspeler van KC aan. Maar uiteindelijk kan Bergen de bal opruimen en kan via Frederik Oudé aan de linkerkant van het veld misschien wat meters worden gemaakt. Die speelt hem richting het Jaren Groothuis, maar ook die staat hier helemaal alleen bij zijn directe tegenstander. Dan glijdt hij de bal over de achterlijn heen. En dat betekent dat Bergen nog een corner mag gaan nemen. In echt de slotfase van deze wedstrijd. Want in de slotfase van de eerste helft, de klok staat inmiddels op 44 minuten. Dus wat dat betreft kunnen we zo aan de rust gaan beginnen. We gaan eens even kijken wat die corner op gaat leveren. De bal wordt op Ildemilo de Vet neergelegd. En die moet na twee mislukte pogingen, waarbij de bal dus al over het net heen of over de bestaande goal heen zeilde, nu moet gaan proberen om een goede voorzet af te leveren. Die wordt wel, maar Tim Loetjes kan er niet bij. Noah Robbers springt wel mee, maar dat is op dusdanige manier dat. Nou wordt Frederik Oudé even getorpedeerd op zo'n, het zal zijn, zo'n 30 meter voor de goal. Dus als je dan de Messi van Bergen achter de bal zet, waar ik ben bang dat hij waarschijnlijk vandaag niet mee gaat doen. Maar we krijgen wel een vrije trap op zo'n 30 meter van de goal af. Dat betekent dat de ploeg van KFC een muur moet neergezet. En scheidsrechter gaat even precies afmeten dat die muur op de goede afstand staat. Die staat op het strafschopgebied, dus de afstand van de bal ligt dan, als ik het goed heb uitgerekend, op 32 meter. En het is het Jaren Groothuis die zich daarmee gaat belasten. We gaan eens even kijken wat het op gaat leveren. Hij schiet de bal, maar die gaat naast de goal. En de keeper hoeft er weinig aan te doen. En kan die bal dus rustig gaan ophalen en hem vervolgens weer in het spel gaan brengen. De klok staat inmiddels op 45 minuten. En de stand hier is nog steeds 0-0.
0: We gaan weer eventjes naar Wim Groen. Hallo.
1: Nou, ik heb alleen maar te melden dat het rustsignaal heeft geklonken en dat de spelers de richting de kleedkamer zijn gaan. En het veld nu op één speler van ASV die er nog loopt. Allemaal het veld leeg is. Dus na de rust gaan we straks weer vrolijk verder. En op dit moment zijn alleen de wisselspelers van Egmond nog een beetje een balletje aan trappen. Om een beetje erbij te blijven. Maar voorlopig gaan we hier naar een drie kwartier spelen of naar een eerste helft spelen. Met een stand van 2-2.
0: U hoorde onze RTV-80 verslaggever Wim Groen vanaf Sportpark De Maalwater in Heilo in de tweede klasse A. VV HSV 1 tegen VV Egmond 1. Stand, u hoorde het al, 2-2. En hoe gaat het in Bergen, Peter?
2: In Bergen loopt de wedstrijd nog steeds. En Stijn Verrastel heeft de bal, maar die raakt eventjes verstrikt in het lange gras. Probeert wel een dribbel op te zetten, maar hij raakt de bal wel, maar die komt bij een tegenstander terecht. En die kan eventjes wat rust en tijd nemen om die bal goed weg te leggen richting een van zijn medespelers. Dan moet Rodi de Vet flink aan de bak om die bal weg te kunnen werken. Maar hij komt opnieuw bij KSV terecht, of bij KFC terecht. En die nemen weer eventjes de tijd. De bal gaat nu naar de rechter flank waar wat ruimte is voor een van de spelers van de KFC, maar die komt niet langs zijn tegenstander, waardoor hij probeert hij het met een kunstje, maar daar wordt niet ingetrapt, waardoor Bergen nog een keer de bal over kan nemen en via een korte combinatie proberen ze wel het doel te zoeken, maar dat lukt niet en dat betekent dat de scheidsrechter hier voor de rust fluit. Ruststand hier bij Bergen tegen KFC is 0-0.
0: Sport 80 van 17 mei 2026 op Radio 80. De wedstrijd VV Bergen 1 tegen KSC 1. Onze verslaggever daar te plaatsen Peter Stadegaard vanaf Sportpark De Kiefthoek in Bergen. Momenteel in deze tweede klasse A. Stand 0-0. We zitten in de rustperiode. En dezelfde wedstrijd aan de andere kant in Heilo. VV HSV 1 tegen VV Egmond 1. Onze verslaggever daar te plaatsen natuurlijk voor vandaag Wim Groen. Ja, ook in de tweede klasse A deze wedstrijd. De strijd staat momenteel 2-2. Zo gaan we de rust in. Aan de andere kant van drieën zijn we uiteraard terug hier bij Radio 80 met Zondagsport 80. Ik ben Herman van Kampen. Blijf luisteren.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: onze verslaggever Wim Groen te plaatsen daar zo in de tweede klasse A vanaf Sportpark De Maalwater in Heilo. We gaan weer even kijken hoe het daar gaat. Stand was 2-2 voor de rust. En zijn de spelers weer het veld op, Wim?
1: Ja, ze staan op het veld en ze staan op het punt om de tweede helft te beginnen. En ik heb ook nog iets kunnen achterhalen. Ik noemde in de eerste helft dat de nummer 10, die ik niet op mijn lijstje had staan. Maar dat heb ik inmiddels kunnen achterhalen, want op mijn lijstje stond met nummer 20. En dat was Jelle van Haastrecht. Dus die speelt met nummer 10 en niet zoals aan mij wordt doorgegeven met nummer 20. Ik zie bij Egmond ten opzichte van de eerste helft geen wijzigingen. Dus dezelfde elf die in de eerste helft op het spel stonden, mogen ook aan de tweede helft gaan beginnen. Dus even een momentje nog, maar we wachten nog kennelijk op het signaal van de scheidsrechter of iedereen klaar staat. En dan kunnen we gaan beginnen met de tweede helft van HSV Egmond met de stand van 2-2.
0: We komen zo meteen weer terug bij onze verslaggever Wim Groen. We gaan naar Sportpark De Kiefdoek in Bergen. Peter Stadegaard.
2: Hier op de Kiefdoek in Bergen is de klok inmiddels alweer twee minuutjes onderweg in de tweede helft. En Bergen heeft geen wijziging aangebracht in de opstelling. En dat denk ik ook niet dat daar aanleiding voor was. Ik dacht dat het allemaal wel redelijk onder controle was. Maar goed, en er moet ook nog weinig. Maar goed, het is zo dat nu probeert de ploeg van KFC een uitbraak te forceren. Maar die wordt in eerste instantie opgepakt. Maar uiteindelijk moet Ryan Doeders staat flink aan de bak om die bal te onderscheppen, maar dat levert KFC niets op. En dat betekent dat hier in de Kiefdoek met drie minuutjes onderweg in de tweede helft een stand op de scorebord staat van 0-0.
0: En uiteraard ook deze wedstrijd van Sportpark de Kiefdoek in Bergen, tweede klasse A. VV Bergen 1 tegen KFC 1. Daar blijven wij volgen tot 4:00 vanmiddag hier bij Zondag Sport 80.

0: In de tweede klasse A. Sportpark Maalwater Heilo. VVHSV 1 tegen VV Egmond 1. 2-2. En ik vraag me af of dat nog steeds het geval is, Wim.
1: Ja, dat is nog steeds de stand. En er wordt nu een overtreding begaan op Jordi Cruijff. En dat Jordi Cruijff, dat betekent dat een zodanige overtreding is dat de scheidsrechter voor de vrije trap geeft. Maar ook een gele kaart toekent aan de speler van HSV die die overtreding maakte. Maar we zijn hier nu inmiddels 49 minuten onderweg. En Egmond heeft zojuist al een hele goede kans gehad om op voorsprong te komen. Het was Jordin Kool die de diepte ingestuurd werd op links. En zijn voorzet kwam terecht bij Daan Groot. Daan die raakte de bal niet helemaal goed. Maar via een been van de 6-5-7 ging de bal over de achterlijn en mocht Egmond nog een corner nemen. Nou, dat werd wel goed genomen, maar dat leverde niet echt gevaar. En nu is na die vrije trap, na die overtreding op Jordin Kool, kwam hij bij Jelle Zomerdijk terecht. Ja, en Jelle is kopsterk, maar de richting van deze kopbal was net niet goed genoeg om tussen de palen te belanden. Maar die ging naast de goal. En daardoor mag de keeper van HSV, Sam Klaver, zo dadelijk een doeltrap gaan nemen. We hebben hier 50 minuten op de klok staan. Stand 2-2.
0: We gaan naar Sportpark De Kiesthoek in Bergen. De Groeneweg nummer 5, Peter Stadegaard.
2: Hier op De Kiesthoek zijn we inmiddels, even kijken, zo'n 7 minuten onderweg in de tweede helft. Bergen is nog niet echt bij het doel geweest van de ploeg uit Koog aan de Zaan. De ploeg uit Koog aan de Zaan had wel een hele goede kans. Net een vrije trap op de achterlijn. Ja, dan is het altijd maar weer afwachten hoe die bal eruit zou komen. Maar nu wordt die bal ook weer slecht door Bergen ingespeeld. Waardoor een speler van KFC de bal weg kan werken. Maar uiteindelijk zit Rodi de Vet daartussen. En die kan misschien de aanvaller wat aan het werk zetten. Als u denkt dat hier de plaats voor de drumband aan het repeteren is, dan is dat niet zo. Want hier is een trommelaar die schijnt elke wedstrijd van KFC met zijn trommel te begeleiden. Die is hier aardig aan het timmeren. Maar in ieder geval zijn de ploeg van KFC is nog niet aan het timmeren toegekomen. Want die speelt de bal op dit moment rustig rond en probeert in ieder geval zorgvuldig de aanspeelpunten te zoeken. En ja, dan moet er een speler eventjes naar binnen komen. Hij komt in de hand van de keeper. Ik dacht eventjes dat hij over me heen ging stuiteren, maar dat is niet zo. En dat betekent dat dit gevaar ook weer geweken is voor Bergen. En dan nu wordt er weer een hele bal slecht weer ingespeeld. Iedereen loopt naar de zijkant en de bal wordt naar het midden gespeeld. En ja, dan kom je natuurlijk niet echt aan de bak. En nu misschien een bal van Tim Bloetjes, maar ook die landt weer op de voeten van een tegenstander. Misschien een bal van Frederik Houdet. Die speelt hem maar naar het Jaren Groothuis. Die geeft een crosspas. Even kijken naar Stijn Vrasdonk. Die moet hem controleren. En dan probeert hij zijn tegenstander te ontspelen. En dat lijkt te lukken. Dan gaat hij weer de achterlijn. En dan gaat hij via een speler van KFC over de achterlijn. En dat betekent de eerste corner van Bergen in de tweede helft. En die neem ik nog eventjes mee om in ieder geval te kijken of dat wat op gaat leveren. Bergen heeft in ieder geval wat mensen naar voren gestuurd. Onder andere ook komt de aanvoerder Rijn Woedens weer het strafschopgebied binnenlopen. Maar tot nu toe zijn die corners van Milo de Vet nog niet echt gevaarlijk geworden. Of ze landen in de handen van de keeper, of ze komen over een doel heen. En dan kan KFC die bal oppakken. En dan staat het Jaren Groothuis toch wel buitenspel. Ja, dat was voor mij achter het doel ook nog wel zichtbaar. Hier is het in ieder geval met 54,5 minuut op de klok. Nog steeds 0-0.
3: Zondagsport 80.

0: is Zondagsport 80.
1: Radio 80.
0: Radio 80. We zijn constant in beweging en blijven fris.

0: bent dus juist ingeschakeld als je bijzonder. Goedemiddag op deze 17 mei 2026. Het is zondag Sport 80 vandaag. Met twee wedstrijden. VV Bergen 1 tegen KC 1. En VV HSP 1 tegen VV Egmond 1. We gaan weer eventjes naar de tweede klasse A. Sportpark De Maalwater in Heilo. Wim Groen.
1: Ja, dat gaat voordeel.
0: Wim Groen.
1: Ja, Egmond probeert over rest een aanval op te zetten via Jonny Kool na exact 60 minuten spelen in deze wedstrijd. Een wedstrijd waarbij Egmond toch wel wat beter is dan in de eerste helft. En zojuist hadden ze een aardige mogelijkheid om de score weer te openen. Want verder uit op 3-2 moet opkomen. Dat bedoel ik, het was Jeffrey Kleibroek die helemaal door mocht gaan. Maar uiteindelijk was zijn schot te eenvoudig om keeper Sam Klaver het echt makkelijk moeilijk te maken. En daarna was het HC die nog een keer een aanval over rechts had. Die kwam nu bij de maker van de 2-0 terecht, Jairo Fernandes. Maar die schoot gelukkig voor heel Egmond. Schoot hij de bal voorlangs, zodat het gevaar daar geweken was. En nu is het Egmond opnieuw in balbezit via Sam Tromp die het duel aangaat. En dat sterk ook doet en dat duel weet te winnen. En dan legt de bal even terug op Jelle Zomerdijk. En die vindt daar zijn maat in de defensie. Tico de Voort, Jeller is opnieuw in balbezit. En dan gaat het naar Mike Twist. Jeffrey Kleibroek weer. En dan gaat Egmond weer over de middenlijn en richting de goal van HC. En Jeffrey Kleibroek probeerde Tom Groot in te spelen. Maar dat lukte niet. Maar toch, uiteindelijk lukt het dan toch. Maar Tom moet even met de bal terug naar Joey Groen. Joey Groen die bedelt die bal dan weer breed. Richting Tico de Voort. En zo is het nog steeds een beetje Egmond wat in balbezit is en mag nu weer proberen diep te gaan. Gaat de bal naar Daangroot. Komt er weg teruggelegd op Jeffrey Kleibroek. Jeffrey Kleibroek kan daar net niet zijn medespelers bereiken. Daangroot, maar dat gaat. En dan heb je de mogelijkheid bij HSV om uit te breken. Maar Tico de Voort die staat goed opgesteld en onderschept die bal. En legt die bal breed op Tom Groot. Maar kijk. Er is kennelijk iets gebeurd, want ik zie helemaal. Maar de scheidsrechter heeft een overtreding gegeven. En het is zodanig dat hij daar ook een gele kaart voor heeft getrokken. En die gele kaart werd getoond aan de aanvoerder van Egmond. Dat was Mike Twist. En nu mag HSV een vrije trap gaan nemen. Ja, net buiten de cirkel van de middenlijn. Dus op het middenveld. Hij moet nog even zijn boekhouding in orde brengen. Dat de kaart van Mike genoteerd staat. En dan kan de wedstrijd hervat worden met een vrije trap door HSV. Dat duurt allemaal een beetje. Maar het is Jelle van Haastrecht. Dat is de nummer 10. Dat hebben we kunnen achterhalen tijdens de rust. En die de vrije trap heeft genomen. Maar die bal wordt nog niet voor de bal. En nu is het HSV wat gevaarlijk doorgekomen. En dan rolt hij erin ook. Nou. Onvoorstelbaar. Dan komt Egmond hier op een 3-2 achterstand. Zo te zien is het opnieuw de nummer 7, Jairo Fernandes, die het laatste tikje heeft gegeven. Nou, dat had ik dus goed. Ik ben even zwijgen, even stil, want om te horen wie of de goal gemaakt wordt voor HSV. En dan had ik het dus goed. Het is opnieuw de nummer 7, Jairo Fernandes, die de 3-2, niet binnen tikte, maar gewoon binnen kon lopen. Dat was hij stond al bijna op de doellijn. En nu moet Egmond dus opnieuw in de achtervolging met een 3-2 achterstand na 62 minuten spelen.
0: In de tweede klasse A, VV Bergen, KSC, Peter Stadegaard.
2: Hier heeft Bergen de score geopend in de 60e minuut. Terwijl Wim aan het woord was, zagen we een corner van Milo de Vet die de bal voor de goal zette. Ja, het leek eigenlijk helemaal ongevaarlijk. De bal die bleef eigenlijk min of meer een beetje liggen. En uiteindelijk was het Noah Robles die de bal tegen het net uitschoot. En dat betekent dus Bergen een voorsprong heeft genomen. Bergen heeft wel twee wissels doorgevoerd. Voor zover ik het zien kan, zijn Joep Vliegendhart en Tim Lutjes eruit en zijn Bart Oldeboom en Sky Figueroa in de ploeg gekomen. Terwijl de ploeg van KFC balbezit heeft op de as van het veld. Maar Bergen sluit de deur goed. En KFC zoekt veel het centrum op. En daar wordt eigenlijk vrij stevig gedekt door Bergen. Waardoor daar eigenlijk weinig mogelijkheden zijn. Waardoor nu misschien de bal die komt er binnen door. Dan raakt hij de bal een van de Bergen-spelers. Maar uiteindelijk wordt hij gekaatst en dan kan de Groothuis weg. Hij houdt hem binnen en kan dan richting de goal gaan. En hij heeft al een paar kansen gehad. Nu kapt hij uit en probeert hij weer bij die bal te komen. Maar uiteindelijk klaart de ploeg van KFC het. En kan dan gevaarlijk doorkomen, want een 1-1 situatie met Rodi de Vet. Maar Sky Figueroa komt assistentie verlenen en brengt de bal buiten de lijnen. Waardoor KFC aan de linkerkant van het veld een inworp mag gaan nemen. Ja, de ploeg uit Koog aan de Zaan moet nu stevig tempo gaan maken om in ieder geval die achterstand weg te kunnen gaan werken. En Bergen, dat beperkt zich nu ook tot het buiten de lijnen werken van de bal. En dan gaat ook KFC wisselen. Ik zie twee man bij de dugout staan. Ik weet niet of die erin gekomen is. Scheidsrechter pakt in ieder geval wel zijn administratie bij de hand. Dus er gaan twee nieuwe spelers inkomen bij KFC. En daar moeten we dus in ieder geval eventjes op wachten. Klok staat hier inmiddels op 66 minuten en 37 seconden... met een tussenstand van 1-0.
0: Hoorde onze RTV-tachtig verslaggever Peter Stadegaard vanaf Sportpark de Kiefdoek in Bergen in de tweede klasse A. Vanaf de Groeneweg nummer 5 in Bergen, om precies te zijn, in de wedstrijd VV Bergen 1 tegen KFC 1. Momenteel VV Bergen dus met 1-0 voorsprong. Ook de wedstrijd VV HSV 1 tegen VV Egmond 1 zijn we vandaag bij RTV-tachtig aan het volgen. En die staat momenteel 3-2 in het voordeel van VV HSV. Beide wedstrijden komen we zo terug.
3: Goedemiddag, Radio 80. Zondagsport 80.

0: Little Kitten bij Radio Tassus tijdens het programma Zondag voor Tassus. You are. Op deze 16 mei 2026, waarin we natuurlijk twee wedstrijden aan het volgen zijn hier bij Radio 80. En we gaan daarvoor weer eventjes terug naar Sportpark Maalwater in Helo. Onze verslaggever Wim Groen.
1: Ja, hier inmiddels 69 minuten op de klok. Stand nog steeds 3-2 in het voordeel van de HSV. En zojuist heeft trainer Blank twee wissels doorgevoerd. Het zijn Mike Twistje en Joey Groen die naar de kant zijn gegaan. En voor hun zijn in de plaats gekomen. Tijd ervoor, dus dat betekent dat dat aanvallende rol weer gaat spelen. Want Thijs zie ik op de linker spitspositie nu staan. En Diego Zwart die is als linksachter gaan spelen. En dat Jordi Cruijff is naar de rechterkant gegaan. En dan mag Egmond proberen over die flank met Jordi Cruijff te gaan proberen. En dan gaan ze dus de aanval weer opzoeken. En Jordi Cruijff die dus nu een ingooi mag gaan nemen. Gaat die bal richting Jordi Cruijff. Jordi Cruijff gaat de 16. En Daan Groot, maar die maakt half over de bal in de 16. En die raken bij Jelle van Haastrecht. En dan komt hij weer overeind. En de scheidsrechter heeft kennelijk ook gefloten voor een vrije trap. Nee, hij laat het spel toch gewoon doorgaan. En ja, hij geeft toch een vrije trap. Want de bal wordt nog eventjes opgepakt. En dan mag de speler van HSV zo dadelijk die vrije trap gaan nemen. Komt neemt alle tijd voor. En dan gaat die bal heel diep richting Tico ervoor. En Tico die timed goed. En die kopt die bal weg. Maar die kopt die bal in de voeten van Jelle van Haaster. En maar het is toch Jeffrey Kleibroek die bal weet te controleren en legt hem even terug op Jordi Cruijff. Die schakelt Tom Groot in en dan zien we weer dat het combinatievoetbal van Egmond dit keer stukken beter is dan dat het de laatste week was. Maar daar heb je voorlopig even niks aan, want je staat nog steeds met 3-2 achter. En dan is het keeper Zwartkruis die Jelle Zomerdijk er heeft ingepakt en die kijkt wie die kan bereiken. Het is Tom Groot, maar Tom ziet toch even geen opties en die legt die bal terug op keeper Zwartkruis. En daardoor, ja, ik ben constant aan het woord over de spelers van Egmond. Want dat die zijn hoofdzakelijk in bal. En nu is het Jordi Cruijff, die gaat de 16 in, maar wordt nog weg. Wordt die bal voor zijn voeten weggetikt, voordat hij kan zien. Het was Daan Groot die bal doorkopte. En dan kwam hij voor de voeten van Jordi Cruijff. Maar volgens mij was het de aanvoerder van HSV, Tim van der Vlier, die bal over de achterlijn werkt. En dan mag Egmond nu een corner gaan nemen. En dan zie je dan ook dat bij die corner dat zowel Nico Tervoort als Jelle Zomerdijk mee naar voren gaan. Even kijken wie die corner neemt. Ik dacht dat het Jeffrey Kleibroek is. Nee, het is tijd voor die. En dan wordt die bal nog daar groot. Wordt die voorlangs gekomen. En dan ligt er toch weer een speler van HSV geblesseerd in de 16. Op de lijn van het doelgebied van de keeper. En dat is voor mij een mooie gelegenheid om te zeggen dat we hier dus nog met officieel 19 minuten spelen. Een stand op het scorebord hebben staan van 3-2 in het voordeel van HSV.
0: 3-2, heel het voordeel van HSV in de wedstrijd VV-HSV 1 tegen VV Egmond 1. Ook wordt er natuurlijk nog steeds gespeeld in Bergen, Peter Stadegaard.
2: Hier in Bergen wordt inderdaad nog steeds gespeeld en de stand is nog steeds 1-0. Terwijl het hier begint te regenen. Dus wat dat betreft, ik hoop dat het doelpunt ook gaat regenen. Maar dat is nog niet het geval, want het is nog steeds een wiebelige 1-0 voor Bergen. Terwijl invaller Bart Oldeboom nu eventjes wordt aangetikt en de scheidsrechter dat heeft gezien. En dat betekent dat Bergen een vrije trap mag gaan nemen op halverwege de helft van KFC. Scheidsrechter moet eventjes kijken of de speler de Miro de Vet, die heeft ook last van zijn hoofd. Ik weet niet wat hij heeft, maar hij heeft in ieder geval, het moet door de scheidsrechter eventjes op de been worden geholpen. En dat lukt inderdaad ook. Dan is het Rodi de Vet die zich achter die bal zet om in ieder geval die bal voor de goal te krijgen. Want Bergen moet natuurlijk proberen in ieder geval die voorsprong vast te houden en liefst nog uit te breiden. Want KFC is toch wel stevig aan het drukken. Het gaat niet echt zo dat men uitgespeelde kansen creëert. Men stuit vaak op een goed verdedigingsblok bij Bergen. En probeert nu via de keeper de bal vooruit te spelen. Dat lukt ook inderdaad ook. Maar dan moet Noah Kok flink springen om die bal te halen. En dan een sprongduel. En dan probeert Diara Grotehuis zich vrij te spelen aan de rechter. Of het is Stijn Vrasdonk die zich vrij probeert te spelen richting Diara Grotehuis. Nieuwenhuis. Die kan nog bij de bal komen. Maar hij schiet tegen een verdediger op die goed, goed blok zet. En daardoor voorkomt dat die bal voor de goal komt. Maar Bergen krijgt wel een corner te nemen. En ja, als hij hetzelfde resultaat heeft als die vorige corner van Bergen, dan kunnen we hier heel wat mensen in rode shirtjes op zien springen. Maar goed, zover is het nog niet. Bij KFC lopen in ieder geval nog weer wat wissels warm. En Milo de Vet legt de bal even zorgvuldig neer om die voor de goal te zetten. KFC staat met heel veel mensen in de doelmond. En Berg staat op het rand van Strasselvoort. Wordt die ingeschoten en dan wordt er een... een handsbal, maar dat wordt niet door de scheidsrechter al zodanig beoordeeld. En dan kan KFC uitbreken over de rechterkant van het veld. Dan moet echt Rodi de Vet stevig gaan... En dan claimt de ploeg van KFC weer een handsbal. En dan wordt Bergen speler onderuit geschopt. En dat heeft de scheidsrechter wel gezien. Ja, ik dacht even aan een handsbal in het strafschopgebied van KFC. Maar de bal werd heel hard ingeschoten. En ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar geen strafschop voor geeft. Maar nu is het in ieder geval zo dat bij Bergen... even kijken, een van de spelers eventjes op de grond ligt. En ja, het veld wordt ook wat gladder en je ziet ook wat ballen doorstuiteren of doorglijden. En dat maakt het er allemaal niet zo makkelijker op om te blijven voetballen. Maar Bergen heeft in ieder geval iedereen weer op de been. En dat betekent dat die vrije trap genomen kan worden. En even kijken, het is Ryan Doedens die zich daarmee gaat belasten. Bergen... heeft weer de mensen op scherp staan. Want het zijn Bergen speelt zoals gewoonlijk altijd zeer direct. En KFC is duidelijk een ploeg die wat meer van het combinatievoetbal houdt. Maar goed, de bal wordt weer richting de spitsen gespeeld. Dan moet een van de spelers van KFC eraan komen. Maar die zit niet lekker aan de bal. Maar uiteindelijk kan de teamgenoot de bal overnemen. Dan glijdt hij weer uit. Maar de bal wordt naar een medespeler gespeeld. En dan moet Bergen in achtervolging aan de zijkant. Dat wordt in eerste instantie wel opgelost. En dan loopt de speler van KFC de bal zelf al over de achterlijn. En dat betekent de doeltrap voor Bergen. Klok staat inmiddels op 77,5 minuut met een tussenstand van 1-0.

0: Where Do You Go? No Mercy voor de eerste duistrek op Radio 80 tijdens het programma Zondag Sport 80 op deze 17 mei 2026. We gaan weer terug naar de wedstrijd VV-HSV 1 tegen VV Egmond 1. Wim Groen.
1: Ja, en ik heb geen goed nieuws te melden voor de luisteraars in Egmond, want in de 76e minuut was het de plaaggeest voor Egmond. Jair Fernandes, die de 4-2 op het scorebord bracht in het voordeel van HSV. Hij mocht vanaf het middenveld mocht hij zo doorlopen en niemand die hem ook maar een strobreed in de weg legde. En vanaf de rand van de 16 meter schoot hij de bal hard in de bovenhoek, buiten het bereik van keeper Sparkruis. En daardoor is de stand op 4-2 gekomen. Nu is er gefloten door scheidsrechter Kooi voor een overtreding van Egmond op de rand van de 16 ten opzichte van Martijn Dahlia. En mag HSV zo dadelijk een vrije trap gaan nemen. Er staan, de muur wordt opgetrokken. De scheidsrechter Trooi die neemt zijn pas en die meet afstand. Dan zet hij de muur op afstand. Ja, je hebt hier geen krijtbussen bij de scheidsrechters. Is het maar gokken dat de scheidsrechter de juiste afstand heeft. En dat daar twee mensen van HSV achter de bal. Dat is Jelle van Haastig en Tim van der Vier. En Tim van der Vier schiet die bal hard, maar ook hard en hoog over. Hij ging zelfs bijna over de ballenvanger die achter de goal staat van keeper Zwarthuis. Maar Egmond was tot en met die 3-2 echt gevaarlijk ook voor de goal. En was in de vlak voordat de HSV op 4-2 kwam. Een heel een fraaie aanval over rechts met de combinatie tussen Jordi Cruijff en Jordi Kool. En Jordi dreigde uiteindelijk te kunnen scoren, maar hij kon er net niet goed de bal raken. En hij was daarbij zo ook dat hij geblesseerd in het veld bleef liggen. Of in ieder geval geblesseerd. En had ook krampverschijnselen. En is toen ook gelijk gewisseld en voor hem in de plaats is toegekomen. Maxim Jansen, die dus de wedstrijd mag gaan uitspelen. Dat moet er nou. En om Egmond, ik weet niet of Egmond in die laatste 10 minuten spelen nog zoveel veerkracht heeft dat ze nog weer op gelijke hoogte kunnen komen. Alhoewel ze proberen het over links met Tiro Zwart. Maar die bal die wordt heel simpel. Wordt die onderschept door de defensie van ASV, Mees Tibi. En die legt de bal terug richting zijn keeper Sam Klaver. En dat is leg. En dan schakel ik door naar Peter in Bergen op de keeper.
0: Peter Stadegaard.
2: Ja, hier is het nog steeds 1-0. Terwijl nu even een speler van Bergen op de grond valt. Maar de scheidsrechter geeft daar geen overtreding voor. Waardoor het spel doorgaat. En Bergen moet gaan proberen om de bal vast te houden. Maar het wordt heel slecht verdedigd. Want het was eigenlijk een situatie waar de speler vrij makkelijk op de bal kwam. En de ingooien wordt snel genomen door KFC. En ja, het is alle hens aan dek voor Bergen. Men kan eigenlijk zelf weinig meer betekenen. Tenminste, wat de doelkansen betreft. De keeper van KFC die schiet min of meer een beetje wortel. Want die krijgt deze slotfase van de wedstrijd heel weinig te doen. Nu valt er een speler van die valt gewoon op de grond. En dat scheidsrechter geeft daar een vrije trap voor. Dat is natuurlijk voor Bergen is heel zuur. Want het is op een plek dat je zegt van daar scoorde de ploeg van Zwaven vorige week een goal uit. Nog wel even wat gesprekjes met de scheidsrechter. En KFC gaat nog een keer wisselen. En dat betekent dat alle wissels zo'n beetje zijn ingezet om in ieder geval een gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Want dat is voor de ploeg uit Koga dus aan nu in ieder geval zo dat men in de 85, 86 minuten al, maar er komt waarschijnlijk wel wat tijd bij, nog wel goal gaat maken. Even bij Wim, want de muur die wordt nu neergezet, maar dat duurt nog wel eventjes. Even naar Wim om te kijken hoe het in Hilo is.
1: Ja, in Hilo is het Tim van der Vliet, die denkt ik moet ook nog mijn puntje hebben, mijn doelpuntje hebben, maar die optrok maar liep uiteindelijk vast in de defensie van Egmond, maar ASV is nog steeds in balbezit en die bal wordt voorgetrokken, wordt onderschept en hier roepen ze maar weer ieder balletje wat eventjes lijkt op een overtreding, willen ze een vrije trap of het liefst een penalty zien, maar hier, dit is ook een stevige inzet van Haastrecht en de scheidsrechter fluit er ook recht voor en kijken wat hij nu doet, want nu krijgen ook nog een potje vrij worstelen te zien. En allebei de spelers die dat krijgen hier het gele kaart. Dat, ik kan even niet zien welke speler van HSV hier nu met op een gele kaart getrakt is. Het is Van Haaster, Jelle van Haaster die geel komt. En ook Tico Zwart is ook getrakteerd op een gele kaart. Dus het spel ligt nog even stil. Dus het is een mooie gelegenheid om nog even naar Peter te gaan. Want daar is het ongemeen spannend. Zeker voor wat betreft het behoud van de tweede klassenstap voor Bergen.
2: Bergen heeft in ieder geval echt net met heel veel moeite die bal nog weg kunnen werken. Maar het is echt, men moet echt heel scherp verdedigen om de kansen van KFC teniet te doen. En dat is natuurlijk zo dat net een hele goede bal waarbij, even kijken, de keeper van Bergen, Julian Langendijk, de bal weg kon werken. En nu, dat is weer een situatie waarbij de bal wordt weggewerkt. Nu heeft de keeper van KFC eventjes de bal. En die mag hem wat mij betreft 5 minuten vasthouden. Maar dat doet hij niet, want hij heeft natuurlijk een enorme haast om die bal richting de goal van Bergen te spelen. Komt weer een diepe bal Rody de Vet onderdoor gaat, maar uiteindelijk kan hij via de bek van de Bergen buiten de lijnen worden gewerkt. En dat betekent dat KFC nog een keer een ingooi mag nemen. Rond de cornervlag, die wordt natuurlijk weer snel genomen. En Bergen probeert in ieder geval weer de ballen tegen te houden. Maar de KFC probeert door de bal snel rond te spelen ruimte te creëren. Maar Bergen staat echt met het hele elftal op de rand van strafgebied. En dan wordt hij een beetje ongelukkig geraakt door een speler die probeert wel te bukken. Maar de bal raakt hem uiteindelijk toch nog. En dat betekent dat KFC heeft nu een inworp mag nemen. Ik weet niet of hij nog aan de lijn hangt, maar hier is het in ieder geval met de klok al op 88 minuten nog steeds 1-0.
1: Nou, hier staat de klok inmiddels op de 87 minuten. En de stand is nog steeds 4-2. En Egmond mag een vrije trap gaan nemen. En het is Tyter Voort die zich daarmee gaat belasten. Het is op een meter of 25. Van de goal, maar wel op de punt van de 16. En alles van Egmond is naar voren. Even kijken, gaat die bal wat richting naar voren, richting centrum. Maar dat is een simpele vangbal voor keeper Sam Klaver. Zojuist heeft trainer Marcel Blank nog de laatste twee wissels doorgevoerd bij Egmond. Tico de Voort en Tom Groot zijn naar de kant gegaan. En voor hun in de plaats zijn gekomen Boet Albers en Job Sentveld. En daardoor is Jelle Zomerdijk is ook een linie naar voren gekomen. Dus niet meer achterin, maar naar het middenveld. Nu de bal op de keeper Zwart kan gespeeld. En dan mag rustig doorpen. Zitten wel spelers van HSV in de buurt, maar dat levert geen gevaar. En kan Egmond proberen een aanval op te zetten. Gaat via Jeffrey Kleiber naar Jelle Zomerdijk. Maar die kan de bal niet onder controle hebben. En zo, op die manier kan Egmond proberen en het is ten koste van een overtreding van Boet Albers op Martijn Dalia. Dan mag HSV een vrije trap gaan nemen. En HSV gaat wisselen. Die gaat de man van de drie goals, Jairo Fernandes, een publiekswissel geven. En daar kan ik even nog niet zien wie er voor hem in de plaats komt. En ook nummer 9, Ruben Buchter, gaat naar de kant. En voor hun in de ploeg komen André Menaskan. En tot de andere wissel van de HSV is Scott Messelaar. Dus ik had Ruben Buchter en Jairo Fernandes voor hun in de ploeg. Scott Messelaar en André Menaskan. Dat de vrije trap die moet nog genomen worden. De klok staat inmiddels op 89. En dat is een mooi moment om even nog bij Peter te horen of daar de wedstrijd al tot een einde is gekomen.
2: Nou, we zitten momenteel in blessuretijd hier. En nog een goede kans van Bergen. En die werd teniet gedaan. Het was Frederik Houdé die toch eventjes gevaarlijk werd. Maar Bergen krijgt een corner te nemen. En ja, dat is natuurlijk naast dat het kostbare tijd is. Natuurlijk ook een situatie waar mogelijk weer een goal uit kan voortkomen. Maar dit keer blijven de verdedigers van Bergen op hun post. En moeten Bergen dus gaan proberen om in ieder geval met wat kortspel in ieder geval de tijd vol te spelen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk in deze fase van de wedstrijd. Bij Bergen heeft heeft Bart Oldeboom alles wat in de lucht kwam, heeft hij gewonnen. En dat betekende dat, ja, dat wat dat betreft KFC weinig aan de bal kan doen. Nu de bal in de hoek. En ja, dan Zeldbergen de bal en ingooit voor KFC. Ja, de blessuretijd loopt inmiddels al een tijdje. Dus wat dat betreft is het zo dat KFC haast moet gaan maken. Maar ook nu kop bakt Oldeboom de bal weer weg. En dan mist KFC de bal half. En dan komt hij bij de keeper van KFC die de bal oppakt en meegeeft aan een medespeler. Ik weet niet of hij hem er gewoon... Oh, een stevige tackle van Noah Robles van achteren. En ja, dat is waarschijnlijk wel een gele kaart. Ja, dat zag ik ook wel aankomen. En ja, het is natuurlijk allemaal weer de administratietijd. Die gaat ook natuurlijk allemaal meespelen. En dat betekent, ja, dat hij kan nog wel praten als Bruggeman. Maar het was een tackle van achteren. En ja, dat is normaal gesproken een kaart. En dat klopt ook inderdaad. Keeper van KFC heeft alle haast om die bal nog een keer in het strafschopgebied te pompen. Want met deze stand, en ik weet niet wat de andere uitslagen zijn, is het zo dat KFC volgende week... misschien nog wel aan de bak moet. Nu wordt hij ook weer weggekopt door Bart Oldeboom. Ja, die heeft echt in de lucht is die echt niet te kloppen. Als men op het middenveld wat meer rust aan de bal kan krijgen, dan kan men ook voetballen zo af en toe nog wel eens wat gaan doen. Maar ja, nu is het vaak alles direct spelen en voor de rest maar hopen dat het allemaal in bal goed valt. Ik weet niet of Wim nog aan de lijn hangt, maar hier is het in ieder geval met de blessuretijd al ruim aan de gang. Nog steeds 1-0.
1: Nou, hier staat de klok inmiddels ook officieel op 90. Dus ik kan niet zien hoeveel tijd er nu toe al extra is bijgetrokken. Want... Maar het is HSV dat nog een keer probeert over rechts uit te dringen. En dat is een bal die gaat ver voor en langs. En dat is het gevaar voor de goal van Egmond geweken. Maar we zitten inmiddels al, zoals ooit een keer een scheidsrechter tegen mij zei, dat ik iets over de 92 of 93 minuut zei. Nee, toen zei hij, het is in de derde minuut van de toegevoegde tijd. Ik denk bij mijn eigen man, wat maakt het nou uit? In de spreektaal is het toch gewoon. Extra tijd of nee, dat was de toegevoegde tijd. Ik denk we spelen dus hier ook in de toegevoegde tijd. En de bal is over de zijlijn. En Egmond, en het is HSV die een ingooi mag gaan nemen. Het is aanvoerder van de Vlier die bal naar de medespeler gooit. En komt hij voor de nummer 21 Menaskan. Maar hij kan de bal niet controleren. En dan is de keeper dan zwart uit. Die de bal nog een keer in het spel mag brengen. Maar daar staat de boomlange Mees Tibi. Die kopt die bal gewoon weg. En dan is het gevaar voor eventueel gevaar dat Egmond zou kunnen verzorgen voor de goal van HSV. Is alweer geweken. En is HSV nu op de helft van je geneemd. Als ik naar deze wedstrijd probeer eventjes kort na te gaan van hoe of Egmond het vanmiddag gedaan heeft. Ja, de eerste 20 minuten was eigenlijk heel... Heel matig en totaal niet bij de les. Een aantal dingen. Na de 2-1 van Centrum hebben ze zich goed herpakt. Kwamen ook goed terug tot 2-2. En die 3-2 die viel een beetje ongelukkig. En dan zul je zien, dan zit het geluk niet helemaal mee. Maar dan zie je ook nog een keer dat Fernandes de 4-2 nog op het scorebord weet te brengen. En daardoor loop je achter de feiten aan. Maar ik heb... vandaag een heel wat anders echt massief voetbal dan de afgelopen weken, waarbij ze dus drie keer verloren. En met name toen die wedstrijd tegen Zap in Bresan. Dat was nou echt niet om over een huis te schrijven, maar dus wel overschreven. Nu is het Egmond die nog één keer mag proberen uit te breken via Jerry Kleibloem. En die weet nog die bal te veroveren. Komt nog weer een keer bij Centrum. Er wordt nog steeds gespeeld. Bij jou ook, Peter?
2: Nee, Wim, het is hier afgelopen. Berg heeft deze wedstrijd over de streep weten te trekken met een 1-0 stand. Ik weet niet, volgens mij zijn ze nu veilig, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ze hebben nu in ieder geval 32 punten. Nou, dat moet toch volgens mij wel genoeg zijn om in deze klasse te blijven. Een hardwerkend Berg, het centrale verdedigingsduo, speelde sterk. En invaller Bart Oldeboom haalde veel ballen weg. En het spel van KFC was eigenlijk een beetje voorspelbaar. En daardoor kon men niet echt verrassend zijn. Hier is de in ieder geval afgelopen en dit was ook mijn laatste bijdrage in ieder geval van dit seizoen. Ik weet niet hoe het volgend jaar gaat met RTV 80, maar deze campagne is in ieder geval afgesloten met een 1-0 overwinning voor Bergen. En ja, dat betekent in ieder geval dat nu de inspanningen van de voetballers in ieder geval ten einde zijn. En nu zullen waarschijnlijk de mensen achter de tapkraan aan het werk gezet worden. Hier is het afgelopen. Eindstand 1-0.
0: Peter Stalengaard, namens het team van Zondagsport 80 natuurlijk bedankt.
1: Herman.
0: Wim Groen.
1: Ja, nou hier is het ook afgelopen. 4-2. En zoals het er nu eruit ziet, moet HSV nog even wachten met het vieren van de kampioentitel. Want ik heb begrepen dat de concurrent Zap ook voor staat tegen Bloemendaal. Dus die pakt ook weer de punten en die blijft dus op 3 punten achterstand. Dus die zouden nog gelijk kunnen komen volgende week in punten met HSV. En het kan ook nog zijn dat Zap dan, als ze een beter doelsaldo hebben, de titel mag gaan vieren. Maar voorlopig moet Egmond het doen met een nog steeds op de derde plek. Maar is daarbij afhankelijk van de uitslagen van West-Friese en SVA. Maar volgende week heeft Egmond de laatste wedstrijd van deze competitie op de Lange Plas tegen Assendel. Dat is de laatste wedstrijd van de competitie. En dat zal dan ook mijn laatste wedstrijd als verslaggever zijn voor VV Egmond. Vanaf hier, vanaf het sportcomplex Maalwater. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Dit was Zondagsport 80 voor de 17e mei 2026. Twee wedstrijden die we volgden vandaag bij Zondagsport 80. De wedstrijd VV Bergen 1 tegen KSC 1. Onze verslaggever daar te plaatsen was Peter Stardegaard vanaf Sportpark De Kiefdoek in Bergen. En dat natuurlijk in de tweede klasse A. Deze wedstrijd is geëindigd in een 1-0 in het voordeel voor VV Bergen. Ook de wedstrijd VV HSV 1 tegen VV Egmond 1 vandaag bij Zondagsport 80. Ja, die wedstrijd is geëindigd in een 4-2 in het voordeel voor VVHSV. En daar hadden we natuurlijk onze verslaggever Wim Groen. Volgende week ben ik er weer met Zondagsport 80. Mijn naam is Herman van Kampen. En volgende week zal ik het dan waarschijnlijk alleen moeten doen met Wim Groen. Graag tot dan.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op

Zondag 17 mei 2026, luisteraars, een hartelijk welkom. En natuurlijk fijn dat je nog steeds luistert naar Radio 80. Het is 4:06 inmiddels. Mijn naam is Herman van Kampen. Ik ga nog een uurtje even lekker Nederlandstalig muziek voor je draaien hier voor de Kust- en Duinstreek. Dus blijf gezellig luisteren, zou ik zeggen. En dan natuurlijk helemaal van onze gewoon Hollandse artiesten van de vrijdagavond. Iedere vrijdagavond hier op Radio 80, het programma Gewoon Holland, tussen 8 en 11 uur in de avond. Met de allernieuwste en de beste Nederlandse artiesten en releases. Dus zeer zeker de moeite waard om te luisteren. Vrijdagavond tussen 8 en 11 hier op deze zender Radio 80. Goedemiddag, Radio 80. En we gaan beginnen met de allernieuwste van Marlene.

Ook natuurlijk weer even ons eigen gewoon Hollands artiesten hier van Radio 80. Zo ook de volgende die ik voor je klaar heb staan. Ook geen onbekende man van dit radioprogramma. Gewoon Hollands op de vrijdagavond. Het maakt niets uit. Hier is Michael Eelders voor de Kust en Duinstreek op jouw Radio 80.

0: Het maakt niets uit, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Maiko.
1: Het maakt niets uit wat jij nog zegt.
0: En ook is dit natuurlijk een van onze eigen radio-tachtig gewoon Hollandse artiesten.
1: Het maakt niets uit wat jij nog zegt.
0: Afgelopen 6 maart had ik Justin de Wild aan de telefoon bij Gewoon Hollands op een vrijdagavond hier bij Radio 80 over de single Cheerio. Deze man doet het ontiegelijk goed momenteel in de Nederlandse hitlijsten. 4 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Vorige week nog nummer 5. Deze week gestegen naar nummer 4 in de 40 van Nederland.
2: Gewoon Holland. Uit de top 40 van Nederland.

Laten we hopen en afspreken dat alle luisteraars van Radio 80 dit nummer nog eventjes gaan streamen deze week. Vorige week nummer 5 in de Nederlandse 40, 4 weken genoteerd. Ja, deze week weer een plaatsje gestegen naar nummer 4. Dus laten we hopen dat deze man nog iets verder kan stijgen in de 40 van Nederland. Hier is de nieuwste van Randy Maideros. Afgelopen vrijdagavond aan de telefoon over deze nieuwe single.

Bagiros voor de kust en duistrek op Radio 80. Mijn hart blijft overslaan. Afgelopen vrijdagavond maakte deze man hier bij Radio 80 zijn debuut met dit nummer in het programma Gewoon Hollands. Vrijdagavond tussen 8 en 11.

Afgelopen vrijdagavond had ik Danny Christian eventjes aan de telefoon hier bij Radio 80 over zijn nieuwe single Ai Ai Olga. Hij heeft toen alles verteld over dit nieuwe nummer. Ja, mocht je dat gemist hebben, je kunt het altijd even terug beluisteren op Radio 80, uitzending gemist. En we gaan hem nog een keer voor je draaien.

0: is toch wel een heerlijk gezellig zomerplaatje dit. De allerliefste van onze Appie Heijn, onze gewoon Hollandse Appie Heijn van Radio 80 met zijn milkshake. Het is zondag 17 mei 2026. Fijn dat je luistert naar Radio 80. En ook hadden we natuurlijk vanmiddag tussen 2 en 4 zondag Sport 80 hier bij Radio 80. Heb je die aankomen? De wedstrijd VV Berg 1 tegen KSC 1. We hadden onze verslaggever Peter Stadig uit daar te plaatsen vandaag vanaf Sportpark de Kiefthoek in Bergen. Ja, in de tweede klasse A. Die wedstrijd die is geëindigd in een 1-0 in het voordeel voor Bergen. Ook de wedstrijd VV HSV 1 tegen VV Egmond 1 vandaag bij Radio 80. Die wedstrijd is geëindigd in 4-2 in het voordeel voor VV HSV. Onze verslaggever daar te plaatsen vandaag was natuurlijk Wim Groen. Met onze dank daar nogmaals voor. Ja, ik had afgelopen vrijdag Radio 80 Pierre van Dam aan de telefoon. De neef van onze Koos Albers. Hij heeft ik verscheurde je foto uit 1984 in een nieuw jasje gestoken. We gaan hem draaien voor je.
1: Zondagsport 80.

Ja, zo'n 34 jaar geleden, 1984, had ik Koos Albert zelf persoonlijk aan de telefoon voor dit nummer. En afgelopen vrijdagavond hier bij Radio 80 zijn neef Pierre van Damme dus in een 2.0 jasje heeft gedaald. Ik verscheurde je foto. Ook afgelopen vrijdag hier bij Radio 80 aan de telefoon Kimberly Hennepman over haar nieuw gereleased single. Hier is Zonder jou zou alles anders zijn.

Zonder jou zou alles anders zijn. De allernieuwst geliefde single van onze Kimberly Hennepman. Voor de kust en duistreek op Radio 80. En ja, afgelopen vrijdag had ik deze dame natuurlijk bij Radio 80. Het programma Gewoon Hollands even aan de telefoon. Heeft zij alles verteld over dit nummer? Heb je dat gemist? Je kunt het altijd nog even terugbeluisteren op Uitzending Gemist van RTV 80. Ook heb ik op de maandag normaal gesproken een programma Showbiz Info. Morgen gaat dat door. Morgen is er geen Showbiz Info op Radio 80. Vandaar dat ik het laatste kwartje wat van onze Showbiz Info-artiesten ga draaien hier bij Radio 80 vandaag. Aaron Michaels heb ik voor je klaarstaan met This Small Town.

eigen showbiz info-artiesten. Voor de kust en duistrek op Radio 80. Aaron Michaels met This Small Town. Ook de volgende die voor je klaar heb staan is een van onze eigen artiesten. Johan Faber met Silverado.

Silverado, een van onze eigen showbiz info-artiesten voor de Kerstendagstrek. Johan Faber hoorden wij. En natuurlijk luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze extra uitzending van klein beetje Hollands en een klein beetje showbiz info. Zo meteen natuurlijk Nico de Graaf. Blijf luisteren naar Radio 80.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, sortiesystemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw fietsrit gaat van start bij

0: Bikeshop Egmond. Maak een prachttocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aan. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt in play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad. Dag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar radio. Dit is Radio 80 voor de kust en stad.
4: En ondanks dat Trump de straat van Hormuz niet open en de kwestie Iran niet tot een goed einde weet te brengen, zitten wij hier weer gezellig onder het Zuidduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Amerikanen, rotsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.
5: All the snows turn to water. Christmas days have come and gone.

alle kusten duisteren. De rest van Nederland, hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er weer zijn bij deze 971ste souvenirs. Souvenirs heeft namelijk niet alleen luisteraars in onze prachtige kust- en duinstreek, maar werkelijk overal op Moeder Aarde. Zo kreeg ik deze week een mailtje van Margriet uit de Duitse Neukirche. Bij Duisburg ligt dat. Haar Edmund is in de komende week jarig en omdat ze regelmatig een weekje in Egmond verblijven, luisteren ze om een beetje voeling met de kust- en duinstreek te houden, zo goed als iedere week, naar souvenirs. En zij heeft een verzoekje voor haar Edmund, waarover straks meer. Want ook vandaag begonnen we met onze eigen John Prine, die postuum, maar weer levendige hulp, de prachtige tune van de show zong Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Margriet een gezellig mailtje naar Nico. En dat schrijf je precies zoals je net zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

Ja. Ons verjaardagsrondje vandaag begonnen we aan de andere kant. In het Engelse Richmond Hill. Bij Londen ligt dat waar het vandaag een wat natte, grijzige bedoeling is. In een kasteelachtig optrekje met de naam The Wick vieren hoe-gitarist Pete Townsend, zijn vrouw Rachel, familie en vrienden Piet's 81ste verjaardag met een gezellig feest. Piet kocht dit kasteeltje een jaar of 10 geleden van Ron Wood. Je weet wel, de tegenwoordige stoomschieterist. Maar dat terzijde, ja, Piet en Rachel keken de rechter bar op dat we hem vandaag vanuit Mountains zijn komen feliciteren. We kregen een gin tonic en toen Piet, hoe hij naar de toestand van de wereld kijkt anno 2026, pakte hij die hoedubbelaar van de rockopera Tommy uit de platenkast en trakteerde ons op zijn nog altijd leuke en actuele We're not gonna take it. We pikken het niet. Ja. En wat gebeurde er nog meer in week 21? Oftewel de op één na laatste meiweek alweer. Nou, in deze week van 1960 realiseerde de PTT de miljoenste vaste telefoonaansluiting hier in Nederland. Ja. Rond 2000 passeerden we de 7 miljoen vaste aansluitingen. Maar sindsdien loopt het aantal vaste dagen. En er zijn inmiddels nog een kleine 3,5 miljoen over. Voornamelijk bedrijven, heb ik begrepen. Ja. Maar ondertussen hebben we wel al meer dan 25 miljoen mobiele telefoonaansluitingen hier in Nederland op een bevolking van ruim 18 miljoen mensen. Ja. In de afgelopen 66 jaar is het aantal telefoonaansluitingen in Nederland dus bijna verdertigvoudigd. En zoals jullie straks zullen merken, sluit dit item ook mooi aan bij het thema vandaag. En in 1932 werd het laatste gat in de afsluitdijk gedicht. Veranderde de Zuiderzee in het IJsselmeer. Ja, weer zo'n prachtig staaltje van goed meten en rekenen. Er werd van twee kanten af een dijk aangelegd. En ze kwamen midden op zee, mooi op hetzelfde punt uit. Deze week 94 jaar terug. En tenslotte werd in deze week van 1959 op het suikerbietenveld van Boerboon in Slochteren het eerste Nederlandse aardgas aangeboord. Ja, het begin van onze gasverslaving en de oorzaak van de Groningse aardbevingen viert dus deze week de 60ste verjaardag. Snel de Atlantic en het Amerikaanse continent over naar het heerlijke lenteweer in het Californische Beverly Hills bij Los Angeles. Ja. In haar riant optrekje al hier viert de zangeres en actrice Cher een kroonjaar. Haar 80ste verjaardag. En ze is flabbergasted dat we haar verjaardag in dat verre Nederlandse bergen niet zijn vergeten. We krijgen een heerlijk glas champagne en Cher stapt nu samen met huisvriend Rod Stewart het podium op en trakteert ons op de klassieker Bewitched, Bothered and Bewildered.

En na dat prachtige uitvoering van Bewitched, Bothered en Bewildered van Cher samen met Rod Stewart gingen we zuidoostwaarts naar het vandaag al tropisch warme Texaanse Austin. In de hemel wordt het hier vandaag al dik boven de 30 graden. En zij is onze Benjamin vandaag en viert vandaag haar 35e verjaardag. En dan heb ik het over de singer-songwriter Sarah Jarosz. Uiteraard bij deze temperatuur met een heerlijk tuinfeest in haar lommerrijke tuin. En ook Sarah is stom verbaasd dat we helemaal vandaag naar Austin zijn gekomen om haar te feliciteren. Ja, we krijgen een coronabiertje, je weet wel, met zo'n schijfje citroen in de hals. En Sarah stapte samen met de gitarist van haar band, Luke Reynolds, het podium in de tuin. Teerde ons op het prachtige Take Me Back. Snel naar het land van onze planeet. Ja, naar Canberra, om precies te zijn, de officiële hoofdstad van Australië. Waar het vandaag grijzig herfstweer is, bij een graadje of 15. Ja, dat Canberra is de tegenwoordige woonplaats van die van origine Britse singer-songwriter Leo Sayer. En Leo viel zowat van zijn stoel toen hij ontdekte dat we helemaal vanuit het Nederlandse bergen naar Australië zijn gekomen om hem met zijn 78e verjaardag te feliciteren. Ja. Hij schenkt een heerlijk Australisch wijntje voor ons in en trakteert ons een grootste hit hier in de Lage Landen, When I Need You.

En vanuit Australië gingen we snel opnieuw in Engeland in een kasteeltje terecht. Ditmaal in Robin Hood's Bay in North Yorkshire. Ja, ook hier lijkt het wel herfst vandaag met wind, grijze luchten en af en toe een bui. Maar ja, als je naar de bomen en de blaadjes kijkt, dan zie je dat het lente is, ja. En dan hopen ze ook snel dat het beter gaat worden hier. Dat Robin Hood Bay is de thuisbasis van een van de belangrijkste folkartiesten van Engeland, Martin Carty. Samen met zijn vrouw en collega Norman Watterson, hun zingende dochter Elisa, overige familie en vrienden hier vandaan.

0: zijn 85ste verjaardag ook lekker binnen. Ja, ook hier waren ze opgetogen dat we hem vandaag vanuit het Nederlandse Bergenrijk komen feliciteren. We kregen hier een heerlijke Ierse single malt whisky. En kijkend naar mijn onafscheidelijke hoed zette hij zo'n mooie zwarte langspelplaat op van een van de groepen waarin Martin meespeelde. Steel Eyes Pen. Met het nog steeds prachtige All Around My Head. Waarmee het voor Odie weer de allerhoogste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwilliger voor BAP Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zich kunnen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Woningcorporatie Woonwaard wil 63 woningen in het Bloo-kwartier in Alkmaar renoveren. De huizen zijn verouderd en krijgen een grote opknapbeurt. Bewoners moeten tijdens de verbouwing tijdelijk ergens anders gaan wonen. Daarvoor stelt Woonwaard logeerhuizen beschikbaar. De renovatie gaat alleen door als minstens 70% van de... Zaterdagmiddag zijn een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen op de Berenkoog in Alkmaar. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is na behandeling in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekend. De scooter raakte volledig vernield en ook de auto liep schade op. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Twee jongens werden in de nacht van 14 op 15 februari rond 2 uur mishandeld en beroofd op station Castricum. Eén slachtoffer werd meerdere en ook de auto liep schade op. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Twee jongens werden in de nacht van 14 op 15 februari rond 2 uur mishandeld en beroofd op station Castricum. Eén slachtoffer werd meerdere keren geslagen. De ander moest spullen afgeven, waaronder een jas. De politie gaf 4 verdachten tot deze week de tijd om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Daarom worden binnenkort beelden van de verdachten openbaar gemaakt. Twee auto's zijn vrijdag aan het einde van de middag hard op elkaar gebotst op de kruising van de Rustenburgerweg en de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Waarschijnlijk ging het mis door een voorrangsfout. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was er korte tijd verkeershinder. De politie onderzoekt de oorzaak verder. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Sometimes I stare at the wall. In the back of my mind I hear my conscience call. Telling me I need a girl who is as sweet as a dove. For the first time I can see I need love. There I was joking at my games. So many hearts and I'm saying no names. A thought occurred, tears made my eyes burn. I said to myself, look what you've done. Her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'll never dish another raw deal. Playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say I love you. Say no more, I whisper in your ear. As I love you, I will always be here. And though I often reminisce, I can't believe that I found desire for true love floating around inside my soul because my soul is cold. Half of me deserves to be this way until I'm old. The other half needs affection and joy. The warmth,

onder het nieuws staken we de Ierse Zee over. Naar het vandaag ook natte en koude Newbridge in Ierland. Ja, hometown van de singer-songwriter Luca Bloom. En Luca, die eigenlijk Kevin Barrymore heet, is de 10 jaar jongere broer van een andere beroemde Ierse zanger. Die heet Christy Moore. En omdat hij niet steeds met zijn broer vergeleken wilde worden, koos hij als artiestennaam Luca naar de gelijknamige song van Susan Vega. En zijn achternaam Moore leende hij uit Ulysses, het beroemde boek van de Ierse schrijver James Joyce. En Luca, of Kevin, viert hier vandaag zijn 71ste verjaardag. Ook met een gezellig feest, ja. En ook hier verbazing dat we zijn verjaardag in dat Nederlandse bergen niet zijn vergeten. We kregen een heerlijke Guinness van de tap. En Luca trakteerde ons op zijn hartewens, I need love. En dan nu voor een heerlijk memorialconcert naar het Apollo Theater in het New Yorkse Harlem. Ja, waar vandaag op zijn 125ste geboortedag een Fats Waller memorialconcert wordt georganiseerd. De zingende, songschrijvende pianist Fats Waller was voor de Tweede Wereldoorlog een ware sensatie in de Verenigde Staten en trad toen ook hier al regelmatig op in datzelfde Apollo Theater. Ja, hij was een geweldige entertainer, pianist en songschrijver die honderden, ook vaak komische songs heeft geschreven, waarvan een

0: nog heel veel op het repertoire staan van Yes Pop en Dixieland artiesten. Luister maar even mee. En nog altijd heerlijke Ain't Misbehaving.
1: Ladies and gentlemen, just to let you know that I paid my alimony and I ain't misbehaving.

En na dat nog altijd geweldige eend misbeheven van die 125 jaar geleden geboren ras-entertainer Fats Waller, gingen we snel terug naar Klendik en luisterden naar Pink Floyd. En die lieten in 1979 de telefoon gewoon rinkelen in dat prachtige Nobody Home. Want het is vandaag ook de Werelddag van de Telecommunicatie. Ja, in deze barre tijden voor velen een houvast en belangrijker dan ooit. Hiermee houden vluchtelingen contact met het thuisfront en weten ze binnen de kortste keren de laatste nieuwtjes uit binnen- en buitenland. Maar helaas brengt die telefoon wel leugens en nepnieuws. Ja, we hebben ons daarmee heel hard aan de techreuzen. Telecommunicatie heeft de mensheid dus behoorlijk in zijn greep en het 1984 van George Orwell is dichterbij dan de meeste mensen denken. Daarom vandaag een souvenir waarin naast de crisis en de waan van de dag ook een als rode draad vermomde telefoonlijn doorheen loopt. En kon in 1979 Pink Floyd nog wegkomen met dat niet oppakken van de telefoon? In de moderne tijd lukt dat natuurlijk niet meer. Nu heb je je smartphone overal en altijd bij je en worden mensen soms zelfs boos als je het opneemt. Ja, snel naar het Canadese Vancouver in British Columbia. Waar de moderne telecommunicatie het blijkbaar toch een beetje laat afweten. Ja, hier zijn de meisjes van de Be Good Tanya's. En die leg je het nu even zelf uit in hun dramatische Broken Telephone.

ja. Van Canada uit gingen we zuidwaarts naar het Californische Sebastopol. Ja, de nieuwe thuisbasis van die onnavolgbare Tom Waits. En Tom zong voor ons zijn doordenkertje Innocent When You Dream. Ja, mevrouw de Graaf en ik waren namelijk weer in ons tweede vaderland Zweden. En toen na een paar dagen de meegebrachte perscinezappelen op waren, bleken die bij de Zweedse grootgrutters helemaal niet te koop. Alleen maar handsinezappelen. Nou, en daar kan je geen sinaasappels af van pers. Nee, omdat het bij onze dagen toch met een fris glas chudrans zouden willen beginnen, hebben we toen sap met vruchtvlees gevonden onder het merk Innocent. Ja, dus iedere morgen als ik de koelkast opende en die fles zag staan, ja, dan kwam Tom Waits met zijn Innocent When You Dream bij me omhoog. Ja, zo werkt dat bij mij. Daar ken ik het. Dat ik jullie er vandaag ook graag even mee wilde verrassen. Want het is een blijvende song. En voor mij heeft hij nu een blijvende sinaasappelsmaak ook nog gekregen, ja. En dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's de zaak weer even overnemen, nog net naar New York. Thuisbasis van die ontzettend aardige singer-songwriter Chip Taylor. Samen met de zingende violiste Carrie Rodriguez. Ja, waar is die? Oh, hier is hij. Ja, ik moest hem even zoeken. Ja, samen met Carrie Rodriguez zijn ze helemaal klaar met Trump & Co. Ja, en daarom hebben ze besloten te vertrekken. Ja, hier zijn ze met hun mooie en aanstekelijke... Yeah.

BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren

0: En installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interest@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verf nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat we voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Zaim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne aan Rusland echt reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft Zer de plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd meteen Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De 1 filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want we zitten midden in een communicatieve Souvenirs. Souvenirs in deze barre tijden, een recht uit het hart crisis muziekshow met Peter Meijer, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel Nico @rtv80.nl.

Ja, onder het nieuws van York naar het Canadese Montreal. Woon- en rustplaats van dichter, singer, songwriter Leonard Cohen. In de inleiding vertelde ik al over de mail die ik kreeg van Margriet uit het Duitse Neukirchje bij Duisburg. Ja, haar Edmund is komende donderdag jarig en omdat ze regelmatig een beetje naar Egmond komen, luisteren om een beetje voeling met de kust- en duinstreek te houden. Zo goed als iedere week, naar zondag. Zondag naar souvenirs. Ja. Ze vroeg me Edmond vandaag in souvenirs te verrassen met de prachtige live-opname van You Know Who I Am. Mijn liedje Glückwunsch zum Geburtstag, ja, zal ik maar zeggen. En You Know Who I Am van Leonard Cohen, waar heute nur für dich. Terug naar de telefoon. Op naar South Philadelphia in Pennsylvania. Thuisbasis van die veel te vroeg overleden singer-songwriter Jim Croce. En in zijn operator vraagt Jim de operator of hij hem misschien zou kunnen helpen bij het vinden van een meisje. Ja, een hitsingle van Jim uit 1972, toen er in de Verenigde Staten nog operators waren. Ja, bij ons is dat in Nederland jaren opgehouden. In 1962, in het Groningse dorp Warfum, ging de laatste operator in Nederland met pensioen en werd die vervangen door een elektronische telefooncentrale. Qua infrastructuur liep de VS toen ook al behoorlijk achter met ons, ja. En dat is feitelijk nog steeds zo, hè. Als je die elektriciteits- en telefoonwerken van netwerken van de VS met die van ons hier in Europa vergelijkt.

Ja, en hallo Rosie. Even een prachtige track van het tributealbum GT van Steve Earle. Ja, een muzikaal monument voor zijn aan een overdosis overleden zoon Justin Towse. Steve vertolkt op dit album, begeleid door zijn begeleiders The Dukes, 11 songs die allemaal zijn geschreven door zijn overleden zoon Justin Towse. En van deze prachtplaat luisteren we naar het mooie Ain't Glad I'm Leaving. Terug naar het Californische Super Bowl, de nieuwe thuisbasis van die performance.

0: Tom Waits. En toen met een oude liefde.
1: Ja.
0: En maar dat is ook in dat Californische Sebastopol kan blijkbaar nog niet zo eenvoudig. Met handbediende telefooncentrales en operators. Luister maar eens naar zijn nog altijd geweldige Martha.

0: Ja, en had het nog altijd prachtige Martha van die onnavolgbare singer-songwriter en duvelstoejager. Gingen we voor een ander moeilijk gesprek naar Huize Brown in Fairfield, Iowa. Ja, waar mevrouw Brown, die we beter kennen als de singer-songwriter Iris Dement, ons probeerde te bellen in haar prachtige Calling for You. We meen verdorie alweer tijd dus voor onze nieuwscollega's.
1: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. In de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Castricum begint eind mei met werkzaamheden aan de fietspaden en fietsstroken rond de rotondes aan de Smeetslaan. De paden zijn volgens de gemeente te smal geworden, onder meer door de toename van elektrische fietsen. Daarom worden ze opnieuw ingericht en breder gemaakt. Tijdens de werkzaamheden, die duren tot de zomer, zijn de rotondes afgesloten voor doorgaand verkeer. Zaterdagmiddag zijn een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen op de Berenkoog in Alkmaar. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is na behandeling in de ambulance. Ernstig het letsel is nog niet bekend. De scooter raakte volledig vernield en ook de auto liep schade op. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Een automobilist en een fietser zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de zomer.

in Castricum. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 nadat de bestuurder de fietser over het hoofd zag. De vrouw is Een automobilist en een fietser zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Zomerweg in Castricum. Het ongeluk gebeurde rond 7:45 nadat de bestuurder de fietser over het hoofd zag. De vrouw is nagekeken in de ambulance vanwege pijnklachten, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen en het ongeval af te handelen. Winterdijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe mixsportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moeten verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad.

verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op de Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, en na die prachtuitvoering van Townsend and Pancho en Lefty door mijn muzikale helden Bob Dylan en Willie Nelson gingen we naar Fairfield in Iowa. In Iowa, thuisbasis van de singer-songwriter Greg Brown. Ja, we hoorden zijn vrouw ook al vandaag. En Greg zocht ook contact met de medemens. En bezongen zijn mooie evening call. Een willekeurig telefoongesprek van iemand die gewoon even met een ander wil praten, ja. Maar ja, echt contact is en blijft natuurlijk moeizaam via een telefoon. Dat is gewoon zo. Dat zie je aan al die mensen die daar de hele dag wanhopig mee in de weer zijn. Met die telefoon, ja. Want zelfs als je elkaar erop kunt zien, dan mis je toch echt contact, ja. En dat is nou het mooie. Muziek kan je daarbij wel helpen. Hier zijn ze, die geweldige Secret Sisters. En zij houden je even stevig vast in hun prachtige Hold.

0: tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: Ja, ja. En naar dat prachtige, dat mag ik wel zeggen, echt geweldige Hold You Dear van de Secret Sisters gingen we naar Los Angeles in Californië. De laatste woonplaats van Johnny Otis. En Johnny zong voor ons zijn allerberoemdste telefoonsong ever uit de popmuziek. Zijn wereldhit uit 1959. Telephone Baby. Ja, en nu alles in de VS steeds gekker lijkt te worden. Ja, want ze zijn er echt volledig gestoord geraakt. Zijn er gelukkig tal van artiesten die daar helemaal klaar mee zijn. Met die huidige bewoners van het Witte Huis. Ja, hier is bijvoorbeeld Amerikaanse singer-songwriter en actrice Pink. Bijgestaan door de Indigo Sisters. En het opnieuw uitgebrachte The Dear Mr. President.

Ja, dat is een goeie. Ja, en dan zitten ze er bijna weer op en moeten we weer op huis aan. Maar nog wel even via Glasgow. Voor de lieveling van Schotland en die van huis de graaf Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt dat ze geen telefoon nodig heeft om te communiceren. Nee, ze vond het een leuke en ook opbeurende show vandaag. Want toen ik haar vroeg wat ze ervan vond, stak ze haar duim omhoog, zond me een kushandje en zei: I give you a call, Nico, 'cause this is the life.

Ja, dit was dan weer Souvenirs. Vandaag een communicatieve crisisshow van en door Nico de Graaf. Bordevol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ik wens iedereen weer een mooie week. Blijf vooral gezond, dan proberen wij dat ook. En horen jullie maar volgende week zondag weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n spraakmakende Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regent. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Wat is er met die viskop? Olivia Newton-John vandaag als opening van de Flashback Show. Een aflevering helaas zonder Ingrid, die is verhinderd. Maar ik ben er wel en ik heet Jurriaan. Leuke plaatjes vandaag, dus we gaan weer gauw verder. Met een hele mooie van Creedence Clearwater Revival. Overbodige vraag in ons kikkerlandje. Have you ever seen the rain?

0: afgelopen week kwam het af en toe met bakken gelucht. Have you ever seen the rain? Het was de Creedence Clearwater Revival, de Flashback Show.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: Afgelopen week hoor ik een afschuwelijke cover van deze plaats. Ik draai het origineel. Dit zijn de Bee Gees en Words.

Leuk hè, zo'n trimmelo. Je geluidstafel. De Bee Gees waren dat. Hou het in de gaten, denk aan de echtheid, let op het loodje, enzovoort. Ja, Ingrid is er helaas niet, maar haar rubriek, de musical, die zetten we gewoon even voort. En dat doen we dan dit keer met een heel mooi liedje uit West Side Story. Het heet Maria. The most beautiful.

ja. Op dag als vandaag krijgt het bijna een dubbele betekenis, dit liedje. Hè? Want het is natuurlijk Hemelvaartdag en de moeder van Jezus, die heet natuurlijk ook Maria. Hè? Weet je wat? Zal ik gaan dansen?

Elke Alberti. Zal ik gaan dansen? En ik zei het al, afgelopen week was het een beetje wisselvallig met het weer. Maar ik hoop dat het volgende week nou eens echt goed zonnig voorjaar wordt. This is

Belafonte. En op de achtergrond zijn eigen vocalgroep, de Harry Belafonte Singers. Weet u dat ook weer? We gaan naar P.P. Arnold. And the first cut is the deepest.

Debbie Arnold. We kennen haar ook nog voor het nummer Angel of the Morning. Maar dit was die andere hit van haar. The First Cut is the Deepest. En als u mij nou zou vragen op welk album van Elvis Presley staan nou de mooiste liedjes? Nou, volgens mij is dat op het album uit die gelijknamige film Blue Hawaii. Can't Help Falling in Love.

Can't Help Falling in Love. De enige echte originele versie van Elvis Presley. Patty Pravo. Af en toe maakt ze programma's voor de Italiaanse televisie. En dan maakt ze weer eens een plaatje. Ach, een leven vol afwisseling. En hier is een van de resultaten. Pazza Idea. MUZIEK

Pazza Idea was dat. Een van de kinderen van John Lennon die kwam ooit thuis met een hele mooie tekening die hij op school had gemaakt. En John Lennon die vroeg van, wat is dit? Wat stelt dit voor? Hij zei, nou, dat is een vrouw die door de lucht vliegt. Oh, zei John Lennon. En al die kleine dingetjes, ja, dat zijn diamantjes. Nou, dat laat je natuurlijk als tekst schrijven. Geen twee keer zeggen, hè? Lucy in the sky with diamonds.

En natuurlijk was er in Amerika weer zo'n rare secte. En die beweerde dat Lucy in the Sky with Diamonds over drugs ging. Wel nee, mensen. Het ging over iets onschuldigs als een kindertekening. Hoe kun je je daar als christen nou druk over maken? Brett en de Guitar Man.

was er dan nog een keertje, hoor. De jarige Joop, Imca, Marina en Eldorado. En ik heb nog een verrassing. Baby, what a big surprise. Chicago.

een platenwinkel, Ingrid en ik. En zij zag hem staan, wordt het dubbelalbum Chicago. The Story, met al hun mooie grote hits erop. Nou, we konden er niet voorbij komen, vandaar even. We gaan naar Gigliola Cinquetti. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Alla Porta del Sol.

Gicliola, Cinquetti. Dat was Alle Porte del Sole. Liefde moet je koesteren. Aldus, Kool & The Gang. Cherish the love.

Cool and the Gang. Cherish the love we have. En we hadden daar net al Eldorado van Imca Marina. En hier hebben we nog zo'n wonderland. Bezongen door Frank Boeien. Utopia.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
4: De Flashback Show.
3: En dan nu de Flashback Show.

Welkom terug bij de Flashback Show. We besloten trouwens het vorige uur, had ik nog niet vermeld, met Bobby aan Schoepen en de weg naar Volendam. En dit waren de Hollies en The Passion of the Spring. Then came the baby. Ja, wat schattig allemaal. Ik stond laatst bij de bushalte en een mevrouw die vroeg van wat zit er in die koffer. Ik zei, nou, daar zit muziek in. Ik draai plaatjes op mijn radiostation. Oh, wil je dan voor mij een plaatje van Janis Joplin draaien? Maar natuurlijk, mevrouw. Busted flat in Baton Rouge, waiting for

was even een speciaal verzoekje voor Janis Joplin, me en Bobby McGee. En hier is Joshua Caddison, Jesse.

Wat een mooi nummer van Joshua Caddison. Het heette uiteraard Jesse. Ja, dan zijn we nu weer aangekomen bij de rubriek De Musical. Voor de mensen die pas inschakelen. Ingrid, die is er deze uitzending niet. Die was verhinderd. Maar volgende keer is ze er hopelijk weer bij. En ik neem de rubriek De Musical even van haar over. The Wizard of Oz en Over the Rainbow.

Uit het mega grote musical archief van Ingrid Groen was dat een track van The Wizard of Oz, Somewhere Over the Rainbow. Dan nu naar de Zaan, met z'n allen naar de Zaan. George Baker, Una Paloma Blanca.

de complete uitvoering van Una Paloma Blanca van George Baker. Ja, om het, die vrouwenstem die u vandaag moet missen, die van Ingrid, toch een beetje te compenseren, is hier Dave Edmunds en Girls Talk.

Ja, genoeg girls talk. We gaan nu weer naar meneer, want die gaat heel mooi voor ons zingen. Ene Richard Harris en MacArthur Park.

Ja, wat geweldig. De enige echte originele versie van MacArthur Park. Dat was Richard Harris. Zometeen gaan we een country nummer draaien. Maar eerst heb ik nog even een verzoekje. Hier is Ancora. Bij storm en woeste regen.

Dolly Parton, country classic. En dat was Jolene, En de muziek gaat weer lekker door hier bij Radio 80 in de Flashback. New Jay!

The Love Train in de Flashback Show. Ik moet even op mijn draaiboek kijken. Want normaal gesproken houdt Ingrid zich daar natuurlijk ook mee bezig. Maar die is er vandaag niet. Dus ik moest het allemaal zelf weer doen, hè? All by myself.

Carmen was dat. En All By Myself. En dan nu The Isley Brothers. En iets waarvan ik hoop dat het volgende week weer terugkomt. Weg met die regen, weg met die kou. En lekker zomerbriesje en een lekker zonnetje.

gaan we weer. Dat was de Summer Breeze. En dan nu een triest liedje. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is nou helemaal zo. Sad Café, Every Day Hurts.

Sad Cafe en Every Day Hurts. En ik ga u verlaten. En I'm leaving on a jet plane. En ik ga maar gauw weer naar huis. De bus komt zo.

0: Ja.
1: Dag. Dag.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenhok waar 249 kippenvrije uitloopeieren produceren. Voor familie Van Dam bleek het een praktische stap die goed uitpakt.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.